noemenswaardige problemen verlopen. Mensen waren bang dat hij antisemitische dingen zou roepen, maar hij zei opvallend weinig tegen het publiek. Vooraf werden twee mensen opgepakt. Zij zouden een demonstratie tegen de rapper hebben verstoord. Bij een festival in Ohio zijn meerdere mensen neergeschoten. Hoeveel slachtoffers er zijn en hoe ze eraan toe zijn is nog niet bekend. Op een filmpje zijn zeker 10 schoten te horen. De schutter of schutters zijn nog op de vlucht. De politie roept op om weg uit het gebied te blijven. De Europa Run, een estafette om geld op te halen voor mensen met kanker, heeft ruim 5 miljoen euro opgeleverd. Dat is een stuk meer dan vorig jaar. Tijdens het Pinksterweekend liepen of fietsten duizenden mensen vanuit Frankrijk of Enschede naar de Coolsingel in Rotterdam. En Taylor Swift gaat volgende maand trouwen in New York, melden Amerikaanse media. Op 3 juli zou ze het jawoord geven aan American voetbalspeler Travis Kelce, en dat doet ze in het beroemde Madison Square Garden. Er zijn meer dan 1000 mensen uitgenodigd, onder wie veel supersterren en andere beroemdheden. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht en vanochtend trekken er buien over het land en het koelt af tot een graad of 13. 'S Middags wordt het droog en laat de zon zich af en toe zien. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Kink.

0: Kink.
1: I had no choice but to hear you. You stay.

Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Een flinke explosie bij een huis in Eindhoven, dat meldt Omroep Brabant. Na de knal brak ook brand uit. De hulpdienst rukte met groot materieel uit. Niemand raakte gewond. Wat er precies is gebeurd is nog een raadsel. De politie roept getuigen op om zich te melden. Een grote schietpartij bij een festival in Ohio. De burgemeester zegt tegen lokale media dat er 8 gewonden zouden zijn. Geen van hen is in levensgevaar. De politie heeft een klopjacht geopend op de schutter of schutters. Van hen ontbreekt tot nu toe ieder spoor. Amerika wil proberen Iraans geld te gebruiken om de wederopbouw van bevriende landen in het Midden-Oosten te betalen, zeggen bronnen tegen Amerikaanse media. Gisternacht werden Kuwait en Bahrein nog aangevallen door Iran. Amerika heeft voor tientallen miljarden aan Iraanse tegoeden bevroren. En de zaterdagkrant van het Parool wordt massaal aangeboden op internet. Op de achterkant staat een handgeschreven advertentie van Harry Styles. Die bedankt iedereen die naar zijn concerten in de arena is gekomen. Verkopers op Marktplaats en Vinted denken dat ze fans die krant graag willen hebben en vragen er tientallen euro's voor. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht en vanochtend trekken er buien over het land en het koelt af tot een graad of 13. 'S Middags wordt het droog en laat de zon zich af en toe zien. Het wordt dan 17 tot 20 graden.
2: Kink.

0: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Het eerste concert van rapper J in Arnhem is rustig verlopen. Er was vrees dat hij dingen over Joden zou roepen, maar dat is niet gebeurd. Hij zei sowieso weinig tegen het publiek tijdens de show. Vooraf protesteerde onder andere het CD tegen de komst van de rapper vanwege zijn antisemitische uitspraken. En dat doen ze morgen weer. Het Drents natuurgebied is per ongeluk onder water gezet, meldt RTV Drenthe. Door een storing in een stuw staat er sinds een paar dagen een halve meter water in het gebied. Het gebied is aangewezen als waterberging om overtollig water bij zware regenval op te vangen. Boswachten zegt dat er veel kleine dieren en insecten zijn verdronken. Duizenden Nooren hebben zich de afgelopen dagen aangemeld als orgaandonor. Dat deden ze nadat de Noorse kroonprinses Mette Marit bekend maakte dat ze op de wachtlijst staat voor een longtransplantatie. De Orgaanstichting heeft het over krankzinnige cijfers die veel levens kunnen redden. En in Mexico is het wereldrecord voor grootste wave buiten een stadion gebroken. In de Lange Straat maakten mensen een wave van 2 kilometer lang. Hoeveel mensen precies meededen, wordt nog geteld. De wave is van oorsprong een Mexicaanse traditie, ontstaan tijdens het WK van 1986. En dan nu het weer van Weer Online. Vanuit het westen trekken een paar buien over het land. 'S Middags trekken die weg en breekt af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: De energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: De energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Een zoektocht naar een vermiste man op de Veluwe is gisteravond stilgelegd omdat er wolven rond zouden lopen. Te onveilig, zei het reddingsteam. Ze waren in de buurt van Epe op zoek naar een man van 73 op een rode fiets die al sinds donderdag wordt vermist. Bij daglicht wordt er weer verder gezocht. Amerika wil proberen Iraans geld te gebruiken om de wederopbouw van bevriende landen in het Midden-Oosten te betalen, zeggen bronnen tegen Amerikaanse media. Gisternacht werden Kuwait en Bahrein nog aangevallen door Iran. Amerika heeft voor tientallen miljarden aan Iraanse tegoeden bevroren. Bij een huis in Eindhoven is vannacht een explosie geweest met Omroep Brabant. Na de knal ontstond er ook brand, niemand raakte gewond. De politie vermoedt dat de explosie met opzet is veroorzaakt, zo zouden ze een benzineachtige lucht hebben geroken. En aan Nederland heeft ook Curaçao hun uitzwaaiwedstrijd voor het WK gespeeld. Dat deden ze tegen buureiland Aruba. De wedstrijd eindigde in 4-0 voor de Curaçaoenaars. De ploeg van Dick Advocaat speelt over een week hun eerste WK-wedstrijd. En dat is gelijk een zware tegen Duitsland. En dan nu het weer van Weer Online. Vanuit het westen trekken een paar buien over het land. Middags trekken die weg en breekt af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind.
2: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: De energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: De energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: Zo. Nou. Hoe is je er alweer?
1: Nou, goed bezig, hé.
0: Mooie dag vandaag. Zondag 7 juni 2026. Aan de start van een kakelverse nieuwe weekendochtendshow. Lars is mijn naam, Lars Wijnhoven. Applausje voor jou, dat je op dit moment al wakker bent. En naast jou zometeen ook Ronald Remmelswaan van het ANP. Brengt je onwaarschijnlijk op de hoogte van dat wat er staat te gebeuren in Nederland. Maar belangrijker nog, gevolgd door...

0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
1: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het concert van rapper J in Arnhem is zonder problemen verlopen. Mensen waren bang dat hij op het podium misschien antisemitische dingen zou roepen, maar dat is niet gebeurd. Morgen is het tweede concert. De Joodse organisatie Sidi heeft al aangekondigd om ook dan te komen protesteren. Op de Veluwe is een zoekactie naar een vermiste man stilgelegd omdat er wolven rondlopen. Het is te onveilig, zegt de reddingsorganisatie. Ze waren in de buurt van Epe op zoek naar een man van 73... die sinds donderdag wordt vermist. Vanochtend gaan ze weer verder. Een grote schietpartij bij een festival in Ohio. Daarbij zijn 12 mensen gewond geraakt, waarvan 2 er slecht aan toe zijn. De politie heeft een klopjacht geopend op de daders. Van hen ontbreekt tot nu toe ieder spoor. De politiechef denkt dat er 2 schutters waren die op elkaar hebben geschoten. En na Nederland heeft ook Curaçao zijn uitzwaaiwedstrijd voor het WK gespeeld. Dat deden ze tegen buureiland Aruba. De wedstrijd eindigde in 4-0 voor de Curaçaoenaars. De ploeg van Dick Advocaat speelt over een week zijn eerste WK-wedstrijd. En dat is gelijk een zware tegen Duitsland. Dan het weer van weer online. Vanuit het westen trekken een paar buien over het land. Vanmiddag trekken die weg en breekt af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden.
1: Kink.

0: stel je voor, je staat op Pinkpop en dan zonnebril op je gezicht en dan editors live voor je gezicht met deze. Ja, ik vind het wel een zomerplaat hoor.
1: Dit is het weekend van Kink.
0: Call it in tijdens de weekendochtendshow. Het is 7 juni 2026. Ik moest er zelf ook even over nadenken. Het is voor mij ook gewoon vroeg, hè? Zondagochtend. Hey, goedemorgen. Welkom bij Kink Alternative Rock Radio. Lars is mijn naam, Lars Wijnhoven. En hoe heet jij dan? Laat het vooral even weten via de app van Kink. De Kink Weekend Crew deur staat wagenwijd voor je open. Mocht je de app nog niet hebben, download die dan vooral even gratis via kink.nl/app. Gisteren was al een redelijk mooie dag. Vandaag eerst nog enkele buien over het land, maar later op de dag droger met meer zon. Hey. Temperatuur stijgt naar een graad of 20. Dus dat is toch echt wel weer fijn. Dat is toch, ja, daar kunnen we toch wel lekker mee doen. Ja, zo is het ook hoor. Met zometeen The Calling en Wherever You Will Go. En ook Sam Fender binnen nu en een paar minuten na Nirvana.

0: De geur van verse koffie en de geur van...
1: Eeuw, jezelf.
0: Dit is het weekend van Kink.

dat laat ook zo lekker mee, hè, deze. The One and Dice en You and Me Song tijdens de weekendochtendshow. Het is even voor 6:30. Welkom bij Kink Alternative Rock Radio. Eerste mensen die druppelen binnen van de Kink Weekend Crew. Pascal die heeft de hardloopschoenen al aan, laat hij weten. Echt een strijder, hoor. Echt. Aan de ene kant vraag ik me dan af waarom zo vroeg. Maar ja, het is nu nog lekker qua temperatuur, hè. Het is nu, ja, wat zou het zijn? 11 graden op dit moment of zo? Vanmiddag een graad of 20, dus kan je beter nu hardlopen. En Natasja die zegt dat ze net een paar weken moeder is geworden en door een gebroken nacht komt nu net. Ach, meid, ik heb met je te doen, hoor. Mag me over een paar weken ook weer opnieuw papa noemen. Dus kijk ook wel weer rijkhalzen uit naar de gebroken nachten. Vergeet niet te genieten, hè, schat. Voor je het weet is het voorbij. Ja, zo is het ook, hoor. Echt waar. En ook Adrie die zegt goedemorgen. Huppakee, je staat genoteerd. Heel goed, heel goed. Mocht je nog niet van jou laten horen en op de meest belangrijke lijst van de dag terechtkomen, de Kink Weekend Crew, laat van je horen via de app van Kink. Beloof ik jou bij deze plechtig binnen nu en een paar minuten

0: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
2: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
3: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
4: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go
5: left! Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
6: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
8: De energietransitie is onmogelijk.
9: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
8: De energietransitie is onmogelijk.
9: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
8: De energietransitie is onmogelijk.
9: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: vandaag bloemschikken. Dames en heren, bloemschikken. Of zoals het oude Hollandse spreekwoord zegt, een heel oud Hollandse spreekwoord zegt bij bloemschikken. Als de bloem in de vis gesteerd en de vijand komt eronder met de boekon, heb je zo de trusken nodig dus, en heb je een prutsko, oh, moet je trusken aan. Ik weet ook niet wat ik zeg.
1: Dit is het weekend van King.

Het is wel een beetje een one-hit wonder, hè? In Nederland. In ieder geval in Nederland. Stained and It's Been a While tijdens de weekendochtendshow van Kink. Waait stevig met aan zee soms een krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag droger met meer.

0: Kink Alternative Rock Radio. Ik zie via de app van Kink in ieder geval al een paar foto's voorbij komen van ontbijttafels die worden gedekt. Ja, het is nog best wel vroeg eigenlijk hoor trouwens. Vroeger werd ik altijd om een uurtje of 10 pas wakker. Dat is ook echt bij de familie Wijnhoven. Vroeger werd er pas om 10 uur 's ochtends ontbeten op zondag. Dus ik ben 7 uur nog wel aan de vroege kant, Michiel in dit geval. Het is zometeen in ieder geval tijd voor de Kink Firestarter. De plaat waar jij lekker mee wakker wordt. In ieder geval de nieuwe van Muse mag ik voor je draaien. Cryogen. En ook de Fratellis met Chelsea Dagger. En R.E.M. met Drive. Alleen de vraag aan jou is, wat mag ik daar achteraan pennen voor je? Ja. Dus na R.E.M., Muse en de Fratellis, wat komt er zo meteen op de radio? Dat is aan jou. Laat het weten via de app van Kink. Dat is helemaal gratis trouwens. Pak de app erbij, zet titel en artiest daar neer, druk op send. En dan draai ik hem zo meteen met alle liefde voor je. Goed?
1: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink.
3: Voordat ik hier manager werd.

0: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
1: Ah, oh, nee hè.
2: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
1: Ja, weer eens.
2: Nou, tof jij even?
1: Oh ja?
2: Ik heb net koffie gezet.
1: Lekker.
2: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
3: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
4: Streekt. Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
6: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
5: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
7: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
8: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
9: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
10: 7 uur. ANP Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Concert van de omstreden rapper J in de Arnhemse Gelredome is zonder problemen verlopen. Buiten waren wel wat demonstraties en er werden twee mensen opgepakt voor ordeverstoring. Maar J deed tijdens een show geen antisemitische uitspraken en fans waren enthousiast. Morgenavond staat J nog een keer in de Gelredome. Bij een schietpartij tijdens een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 gewonden gevallen. 2 zijn er slecht aan toe. Waarschijnlijk begonnen 2 mensen op elkaar te schieten. Waarom is niet duidelijk. Volgens bezoekers was het totale chaos. Er is nog niemand aangehouden. De Europa-run heeft deze keer meer dan €5 miljoen opgehaald. Dat was flink meer dan vorig jaar, maar bleef net onder het record van 2019. In het Pinksterweekend liepen duizenden mensen vanuit het Franse Castres en Enschede naar Rotterdam. De Europa-run haalt geld op voor mensen met kanker. Dit jaar stonden kinderen centraal. En na Nederland heeft ook Curaçao zijn uitzwaaiwedstrijd voor het WK achter de rug. De ploeg van Dick Advocaat stond tegenover buureiland Aruba en won met 4-0. De eerste WK-wedstrijd voor de Curaçaonaars is over een week en dan meteen tegen een geduchte tegenstander, Duitsland. En dan het weer van Weer Online. Bewolkt met enkele buien. Vanuit het westen wordt het droger en dan komt de zon ook af en toe tevoorschijn. Het wordt 17 tot 20 graden en er staat aardig wat wind.
10: Kink. Alternative Rock Radio. Lars Wijnhoven.
12: Hey, goedemorgen. Lekker bezig. Dit is de Weekendochtendshow met nu R.E.M.
13: Goedemorgen allemaal. De 50

Ja, Wilco had deze dus al willen aanvragen als King Firestarter. Nou is dit net al gedraaid, joh. Net al gedraaid. Maar goed, is bij deze afgevinkt. Hey, goedemorgen. Je hoorde Chelsea Dagger, de Fratellis, tijdens de Weekendochtendshow.

to the zoo. Het is een mooie dag trouwens voor dierentuin. Ik heb gelijk een idee trouwens. Ik ga vanmiddag naar Blijdorp in Rotterdam. Oh ja joh. Het gaat 20 graden worden vandaag. Het begint nog een beetje onstuimig begin van de dag. Het is nu 12 graden in Hilversum. In de middag 20 graden, dus dat is erg fijn. En de King Firestarter even over 7. Die is deze ochtend van Mariska. There She Goes van De Laas. Is een fijne, maar er was ook een cover van. Of in ieder geval een van een andere band. Kan je die draaien? Ik ben alleen vergeten welke het is. Geen enkel probleem, Mariska. Die is van Sixpence None the Richer. Pak er even een post-it note bij. Sixpence None the Richer. Het is een hele lieve versie. Met alle liefde ga ik hem voor je draaien. King Firestarter.

is een naam die nooit meer vergeten zal worden. Het is bijna 10 jaar geleden ook, hè, trouwens. 18 mei 2017 betekende het einde van een tijdperk. Ging een belangrijke stem in damp op. Chris Cornell en You Know My Name. En of we je naam gekend hebben, maat, we hebben het nog steeds over je. En terecht, de weekendochtendshow van Kink Alternative Rock Radio. Moest wel lachen gisteren. En echt nooit gedacht dat dit een headline zou worden. Pokémon ken je wel, toch? Dit kan bijna niet anders. Een paar jaar geleden is er een soort van... ja, hoe noem je het? Een live-action game uitgekomen. Met je smartphone op zoek naar Pokémon van die beestjes. Echt ineens allemaal mensen buiten met zo'n ding voor hun neus. En dan door de camera van je smartphone... zag je op je scherm dan in het gangpad van je voortuin ineens een Charmander staan. Dus ja, niet echt, maar gewoon op het scherm van je telefoon. Nou, wat blijkt nou dus? Die beelden die Pokémon Go-spelers zagen, zijn allemaal opgeslagen. En daarmee zijn militaire drones en robots getraind met al die beelden. Dus hè, jij dacht dat je Pokémon's aan het vangen en trainen was? Nee, je bent onbewust het leger aan het trainen geweest. Dat is toch heel, het is toch absurd? Die data is gewoon, nou ja, gejat. Geef het een naam. Dus eigenlijk hebben al die Pokémon Go-spelers een soort van eigendomsrecht op het leger nu. Als je daarvoor nadenkt. Dus, als je wereldvrede wilt, een oproep aan alle Pokémon Go-spelers. Trekken jullie even al je legers terug? Ja, is toch zo? Hè? Bel Trump even op. Joh, wat nou jouw leger? Wie denk je dat die meuk getraind hebt, hè? Oh, ja, nee, precies. Hey,

0: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
2: Klopt, minstens 2 dagen per week.
1: En jij?
3: Ik meestal maar 1 keer per maand.
1: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
3: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
1: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
6: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: De energietransitie is onmogelijk.
11: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
10: De energietransitie is onmogelijk.
11: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
10: De energietransitie is onmogelijk.
11: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

Het is voorlopig nog geen Black Summer. Summer moet nog beginnen. Zo over een paar weken toch, volgens mij? Ja, volgens mij. Maar wel een mooie dag vandaag, hè? Eerst nog enkele buien over het land, maar later op de dag is het droger met de zon. Hey! Wordt zo'n 20 graden vandaag. Je zou bijna denken, wat willen mensen nog meer? Nou, wat dacht je van Tom Petty en de Heartbreakers nu?

begint al aardig aan de warme kant te worden op dit moment. Wordt 20 graden gaat het in de middag pieken. Dus op dit moment, ik zie het gewoon in het metertje telkens wat warmer worden hier in de studio van King. Begon op 9 graden deze ochtend, is nu al 12 hoor. Dus lekker bezig. Zometeen Ronald Remmelswaan van het ANP brengt je weer helemaal op de hoogte van dat wat er zich afspeelt in Nederland en omstreken. Alleen, ook niet geheel onbelangrijk. Wat dacht je van gevolgd door...

0: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Kink. 18 plus, speelbewust.
4: Ja.
0: Echt serieus?
4: 7, 7, 7.
0: Wat een geld.
5: 18.000.
6: Godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus, speelbewust.
9: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bandgarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Taurus EVX. Een station met de ruimte van een SUV. Elektrisch, 460 kilometer. Trekgewicht 1500 kilogram. Vanaf 41,250. 10 jaar garantie, 1 miljoen kilometer op het accupakket. Het is een geweldige auto.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Hallo, Mulder van Bandgarage Amstelveen. Bent u op zoek naar een moderne station? Gevonden. Bij ons, KGM. Geweldig stoere auto's. Kom bij ons langs.
11: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Jojo.
11: En dit weekend extra goedkoop, Galia of Cantaloupe meloen voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
14: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
16: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
17: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
16: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
17: Wat doe ik aan?
16: Shop nu bij Zalando.
18: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
19: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
20: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een huis in Eindhoven was vannacht een explosie. De bewoners waren binnen, maar niemand raakte gewond, melden regionale media. Na een knal zagen buurtbewoners hoe de voordeur, het afdak erboven en de heg in brand stonden. Ook roken ze een benzinelucht. Er is nog niemand aangehouden. Enorme paniek op een festival in de Amerikaanse staat Ohio. Daar werd geschoten en 12 mensen raakten gewond. 2 zijn in levensgevaar. Volgens de politie begonnen 2 mensen op elkaar te schieten. Er is nog niemand aangehouden. Volgens bezoekers was er ineens totale chaos op het festival. Rapper Jay stond gisteravond in de Gelredome in Arnhem en de show is zonder grote incidenten verlopen. Wel was het binnen chaotisch, mede omdat het concert al begon toen nog niet iedereen binnen was. Buiten werd gedemonstreerd en 2 mensen werden aangehouden voor ordeverstoringen. Jay zelf deed geen provocerende uitspraken. En bij een recreatieplas bij Emmeloord vloog vannacht een steiger in brand, meldt Omroep Flevoland. Kampeerders bij een festival hadden last van de rook. De brandweer kon er moeilijk bij, omdat het ook aan de onderkant van de steiger brandde. Brand ontstond waarschijnlijk door vuurwerk dat tijdens een bruiloft werd afgestoken. En dan het weer van weer online. Veel wolkenvelden en een paar buien vanochtend. Vanuit het westen wordt het droger met stapelwolken en ook wat zon. Het wordt 17 tot 20 graden.
5: King, Alternative Rock Radio. Lars Wijnhoven.
6: Yes, goedemorgen. Even over achter. Dit is de Weekendochtendshow met nu Elbow.

0: stonden afgelopen maand nog een paar keer in Nederland. Pascal die was daarbij, laat hij weten via de app van Kink. Was echt helemaal te gek, hoor.
1: Goedemorgen, dit is het weekend van Kink.
0: Fun Loving Criminals en Scooby Snacks maakt het even over achten. Van harte goedemorgen. Dit is de Weekendochtendshow op Kink Alternative Rock Radio. Het is zondag 7 juni 2026. Lars is mijn naam, Lars Wijnhoven. Ik zie onder andere dat naast Pascal ook Marloes zich heeft ingecheckt. Ivo en Siem, lekker bezig. Redelijk mooi. Het is inmiddels al wat warmer geworden. Het was eerder nog een graad of 9 in de studio hier. Inmiddels 12 graden in Nederland. Je denkt, beetje winderig buiten. Dat klopt. Vanmiddag komt wel het zonnetje erbij. Wordt zo'n 20 graden. Dus wat dat betreft, hè, na regen of na harde wind komt zonneschijn. En mocht je van die wind houden, hou je oor dan dicht bij de speaker. Zometeen onder andere de Black Keys met You Got To Lose. Ook Kings of Leon en Notion. En Blondie met Call Me binnen nu en nou. Zullen we zeggen? 3 minuut 14. De Haunted Youth.

0: Ik had voor deze gestemd, hoor. 1 notering in de gitaarriff top 100 voor de Black Keys. Lonely Boy was dat. Ja, mijn stem was naar deze gegaan, hoor. You Got to Lose tijdens de Weekendochtendshow. Hele lijst vind je op King.nl. En volgens mij komt hij ook nog beschikbaar als playlist op Spotify, Deezer of Apple Music. Dus welk van de drie je ook hebt, King is altijd in de buurt. Hey! Afgelopen week hebben veel mensen vakantiegeld gekregen. Een jaarlijks momentje waarop er twee dingen kunnen gebeuren. Of je bent heel blij met die extra smakgeld, omdat je ermee naar de Playa de Mallorca kunt. Veel mensen gebruiken het toch blijkbaar ook vrijwel direct aan dingen die ze eigenlijk niet echt nodig hebben. Zoals die PlayStation of toch iets anders dat je meteen in huis zet, zonder dat je er echt mee op pad gaat. Daar waar het de naam aan te danken heeft. Vakantie. 45,8% geeft het daadwerkelijk aan vakantie uit. 32,4% gooit het op een spaarrekening. Vind ik ook nog steeds een goede, verstandige reden. En 4,2% zegt het geld te moeten gebruiken om de vaste lasten te kunnen betalen. Dat is toch wel minder natuurlijk. 3,5% betaalt er de schulden mee af. En een klein deel geeft het aan de kinderen. En slechts 1,1% die gaat ermee shoppen. Dus vind ik eigenlijk nogal meevallen als ik erover nadenk. Overgrote deel gaat er toch mee op vakantie of spaart ermee. Dus, linksom, het blijft een aangenaam extraatje, linksom of rechtsom. Dus de vraag, ben jij die 1,1% die met de flappen naar de elektronicazaak is gegaan om een nieuwe tv te kopen? Of heb jij het nog op de bank staan?
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Dit is echt nice.
4: Hola, le pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, 2 bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
4: Por favor.
6: Proost. Proost.
7: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: Kink. Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
12: Klopt, minstens 2 dagen per week.
11: En jij?
12: Ik meestal maar 1 keer per maand.
11: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
12: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
11: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
13: Goedemorgen!
14: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
15: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging. Tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister.

0: meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor

Het had een mooie geweest voor de Kink 80's Break. Zometeen even over negen. Maar ja, hij is nu al op de radio geweest. Suzanne Vega en Luca tijdens de weekendochtendshow. Het is even voor negen. ...45,8% geeft het vakantiegeld uit daar waar het de naam aan te danken heeft. Namelijk vakantie. Andere manieren om het te spenderen zijn door ermee te sparen, vaste lasten te betalen of ermee te shoppen. En slechts 1,1% gaat ermee de hort op en geeft het gewoon lekker uit. Dus we zijn nu net de eerste week van juni door, met nog een paar weken op de klok voordat de volgende maandelijkse belediging op je rekening gestort wordt. Hè? Vraag, heb jij je vakantiegeld nog? Heb je het uitgegeven aan vakantie of ben je er gewoon mee de stad ingegaan? Hè? Kirsten die zegt, ik ben netjes bij die 45%. Vliegtickets zijn geboekt, hotel ook. Eerste keer in 3 jaar echt even weg. Dat snap ik dat je dat wel fijn vindt. Als je al een tijdje niet echt bent weg geweest, dan is dit wel echt te gek. Veel plezier daar vast, Kirsten. Maarten die zegt, alles op de spaarrekening. Ik wil een huis kopen. Ja, dat is inderdaad ook wel prioriteit. Zeker in deze tijd. Dat is echt niet normaal hoor, natuurlijk, als je een huis wil kopen. Suzanne, die is wel eerlijk. Die zegt, mijn vakantiegeld is al op. Een wijnkoelkast inclusief inhoud gekocht. Ja, gut. Wat moet ik daar nou van zeggen? Ja, dit is natuurlijk wel essentieel in je leven natuurlijk. Hè? Essentieel. Oog dicht, ventilator tegen je gezicht en een chardonnay. Het is net alsof je in Zuid-Frankrijk zit natuurlijk. Maar goed, wel heel erg blij voor je, Suzanne.

vind ik eigenlijk wel een hele goede vraag, Julia. Kink, 80's break. Een bijzonder goede vraag. Julia die vraagt via de app van Kink... wanneer komt de Kink XL van de staat nog voorbij? Nou, dat kan ik je wel beloven. Redelijk snel al, zometeen even over 9. Elwin van Gestel, die heeft hem voor je. Maar eerst de Kink 80's Break. 3 platen uit de jaren 80 voordat die Kink XL voorbij komt. Die fonkelnieuwe van de staat. In ieder geval The Clash en Rock the Casbah. Rock the Casbah. Fantastische plaat. En ook The Urban Dance Squad met Fast Lane gaat hij voor je draaien. Alleen de vraag is, wat draait Elwin als allereerste in die Kink 80's Break? Adem even in. Adem even uit. En luister goed. Ja, dit is hem. Dit is het heel klein stukje aan het begin. Nog een keertje. Ja, daar zou je dit echt mee moeten doen. Wat is de eerste plaat die Elwin draait in de Kink 80's Break? Laat het weten via de app van Kink. Veel plezier met Elwin zometeen.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Kink. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
1: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Ik kom

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Het is al even geleden, maar bees is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
5: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
6: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: De energietransitie is onmogelijk.
8: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
7: De energietransitie is onmogelijk.
8: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
9: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een explosie gisteravond bij een portiekflat in Rotterdam Oude Noorden. Volgens Rijnmond is op de muur een tekst gespoten. Saïf Snitch. Snitch is straattaal voor verrader. Verder is een deur zwart geblakerd en zijn ramen gebarsten. Viel ook een AED-apparaat voor mensen met een hartstilstand van de muur. 3 gewonden, waarvan 2 ernstig, bij een auto-ongeluk in Oorschot vanochtend vroeg. Volgens Omroep Brabant is de bestuurster aangehouden omdat ze waarschijnlijk met drank opreed. De zwaargewonde slachtoffers moesten naar het ziekenhuis. In een ambulance ging een traumaarts mee. Bij een schietincident op een muziekfestival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. 2 zijn er slecht aan toe. In het publiek brak chaos uit toen 2 mensen op elkaar begonnen te schieten. Over de aanleiding is nog niets bekend. Er is ook nog niemand opgepakt. Bij het concert van rapper J in de Arnhemse Gelredome zijn gisteravond 2 mensen opgepakt die de orde verstoorden. Het waren geen demonstranten, zegt de politie. Die stonden er wel buiten het stadion. De show van J verliep zonder grote incidenten. Hij riep geen provocerende dingen. Morgen geeft hij nog een show. En dan het weer van Weer Online. Wolkenvelden en een paar buien. Vanuit het westen wordt het droger met stapelwolken en af en toe wat zon. Het wordt 17 tot 20 graden en er staat aardig wat wind.
9: Kink. Alternative Rock Radio. Elwin van Gestel.
11: En de Kink 80's Break. En ik dacht een heel moeilijk.

0: flow. It's nice for you, bro, but I'm not impressed, no.
1: Urban Dance Squad in de Kink 80s Break. Fastlane hoorde je uit, ja, 1989, dus hij kent net, hè. Ook The Clash, Rock the Cash Bar en U2, Bullet the Blue Sky hoorde je in de Kink 80s Break voor deze zondag 7 juni 2026. Goedemorgen en welkom in je weekend. Het is een lekker relaxte zondag, denk ik, voor veel mensen. Alhoewel, ik zie alweer iemand in de Kink-app die onderweg is richting Maastricht, want die gaan zo meteen daar een rondje hardlopen van 10 kilometer. Nou, succes daarmee. Ik ga niet hardlopen. Ik ga wel goede muziek draaien. Zometeen van Mumford & Sons. Pearl Jam krijg je ook zo. En dit is de Kink XL. Nog een kleine 24 uur. De liefste van...

0: life so much brighter when they go.
1: Bring Me The Horizon bij Kink met een Thin Audio. Op je zondagochtend lekker relaxed opstarten met de allerbeste alternative rock. Zometeen van onder andere Cage the Elephant en ook de Bloodhound Gang krijg je zo. En ik weet niet of je het al door hebt, maar over minder dan 2 weken is het al Pinkpop. Pinkpop zin in, leuk, vet. En ik ga zometeen een van de artiesten draaien die je daar kunt gaan checken. Want zondag 21 juni, zo rond 7:30, kun je gaan kijken naar Youngblood. En zolang hoef je niet te wachten, want zometeen krijg je hem hier al op de radio.
2: Kink. Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
3: Dat zeg ik.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Joujou.
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
6: Smint. En ineens... zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
7: Boost yourself.
8: Als je overstapt naar Allianz Direct... bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
9: Wow,
8: kost je maar 3 minuten.
9: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
8: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
10: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie... die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
11: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen... maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken... en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.

Kink. Alternative Rock Radio.

Huge Elephant by Kink. Ain't No Rest for the Wicked, hoorde je. Ik ga zo meteen een nieuwe single van Nothing But Thieves draaien. Nou is er één Kink-collega. En die gaat 5 keer naar Nothing But Thieves komend jaar. 5 keer. Nou ja, het is mij 1 keer gelukt. Ik ga naar 1 van de 2 shows die in Amsterdam gepland staan. Op 15 en 16 januari zijn ze daar volgend jaar. De 2 shows, de vrijdag en de zaterdag. Nou ja, ik heb kaartjes voor de zaterdag voor Nothing But Thieves. Nieuwe single is heel fijn, ga je zo meteen horen, Evolution. Er is dus een Kink-collega die 5 keer gaat. Wie dat is, ik verklap het zo meteen. Ongekend is het. Eerste Spin Doctors, 2 Princes. Yeah.

Ja, het was een beetje stress deze week, denk ik, voor alle fans van Nothing But Thieves. Want de kaartjes voor hun concerten in de Ziggo Dome gingen in de verkoop. 15 en 16 januari volgend jaar, dan staan ze in de Ziggo Dome. Het is al zo goed als uitverkocht. Tenminste, je kan dan nog tickets aanklikken via de Ziggo Dome site. En dan ga je kijken. En dan blijkt er uiteindelijk geen ticket meer te krijgen te zijn. In die fase zitten we nu. Ik heb kaartjes voor de zaterdag. Maar er is één kink-collega die maakt het heel bond, zou ik willen zeggen. Die is gewoon heel groot fan van Nothing But Thieves. Zij gaat 5 keer. Diane Kok heeft kaartjes voor beide Amsterdam shows. En gaat ook nog een paar keer in het buitenland naar Nothing But Thieves. Kijk, dan ben je echt een grote diehard fan. Vanavond is ze er weer trouwens om 9 uur met een nieuwe zondagavondshow. Diane Kok vanavond dus 5 keer naar Nothing But Thieves. Ben je wel echt groot fan? Dit zijn de Killers. Read My Mind bij Kink.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Kink. Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
2: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
1: Ja, voor maar 6,99.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
6: We denken na over een koophuis.
7: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
6: Bart, met die loopgroep?
7: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
8: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
9: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
10: Klopt, minstens 2 dagen per week.
9: En jij?
11: Ik meestal maar 1 keer per maand.
9: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
11: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
9: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
12: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
13: Sorry, het is WK.
14: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een HP-laptop voor maar €549. Alleen bij Mediamarkt.
15: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
16: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
15: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
16: Wat doe ik aan?
15: Shop nu bij Zalando.
17: 10 tenders alsjeblieft.
18: Ja, dat is dan €8.
17: Hè? 8? Oké. Okay.
9: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
19: De energietransitie is onmogelijk.
20: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
19: De energietransitie is onmogelijk.
20: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
21: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
22: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In het Drentse Gieten hebben vannacht 27 asielzoekers geslapen voor wie geen plek was in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze werden gisteravond opgehaald en zijn inmiddels weer terug. Ook de komende 2 nachten biedt Gieten nog onderdak aan maximaal 150 mensen. Er is nog altijd geen permanente oplossing. Een explosie bij een portiekflat in Rotterdam Oude Noorden gisteravond. En er was ook wat op de muur gekalkt. Saïf Snitch. In straattaal betekent snitch verrader. Volgens Rijnmond zoekt de politie uit wat het met elkaar te maken heeft. Er is nog niemand opgepakt en er vielen geen gewonden. 2 zwaar gewonden vanochtend bij een eenzijdig auto-ongeluk in het Brabantse Oorschot. Volgens de regionale omroep zetten de hulpdiensten groot in en werd onder meer een traumaheli opgeroepen. Bestuurster van de auto is opgepakt omdat ze mogelijk onder invloed van drank of drugs was. En de politie in de Amerikaanse staat Ohio is op zoek naar 1 of meerdere verdachten van een schietpartij tijdens een muziekfestival. Daar brak paniek uit toen waarschijnlijk 2 mensen op elkaar schoten. In het publiek vielen 12 gewonden. 2 mensen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. En dan het weer van Weer Online. In het oosten valt nog een bui. Verder wordt het droog met stapelwolken en af en toe zon. 17 tot 20 graden wordt het met vooral aan de kust een stevige wind.
0: Kink. Alternative Rock Radio. Elwin van Gestel.
2: En de Pixies zometeen. Where is my mind? Ook de nieuwste hickbeen naar Snow.

0: fijne band, fijne liedjes. Nieuwste van Higby heet Nothing. Kleine anderhalf week geleden waren ze hier in de Kink Live Bunker voor een live sessie. En deden ze deze ook, Nothing. De nieuwste van Higby. Beelden daarvan kun je nog altijd terugchecken op kink.nl. Nieuwste van Higby, dus Jordan Nothing bij Kink.
1: Elwin van Gestel.
0: Ja, goedemorgen. Straks doen we weer een nieuwe ronde van het Kink ABC. We gaan het rad weer afstoffen en puzzelen en pimpampetten met liedjes. Dat doen we zo meteen. Je krijgt ook Heathens van 21 Pilots, Interpol met de Heinrich Manoeuvre. En dit is Sweden Trash.
1: Kink Alternative Rock Radio.

0: Interpol bij Kink en de Heinrich Manoeuvre.
1: Het Kink ABC.
0: Kink ABC. Iedere zaterdag en zondag dan pakken wij het rad erbij met de 26 letters van het alfabet. En één van die letters staat centraal. Ik draai zo meteen namelijk drie liedjes die alle drie met dezelfde letter beginnen in de titel. En om te bepalen met welke letter we dan gaan puzzelen, want die liedjes mogen van jou komen, is hier het rad met de 26 letters van het alfabet. En dan ga ik een draai aan geven. En dan kan de game beginnen. Let the game begin. Dat bedoel ik eigenlijk.
1: N.
0: De letter N van Nico. Dus niet de letter M van Marie. Nee, de letter N van Nico. Check. Ik zit meteen te denken aan Not an Addict van Case Choice. Bijvoorbeeld Norwegian Wood van The Beatles zou ook kunnen. Suggesties van harte welkom. Kom maar door met jouw favoriete N-plaat in de Kink-app. Zit die zometeen misschien wel in het Kink-ABC. Zometeen krijg je ook de nieuwste van de Wodan Boys. De Jam zometeen ook met Going Underground en Skunk and Nancy.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Kink. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
4: Helemaal los bij Ethos.
5: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
3: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
7: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
8: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
7: En dit weekend extra goedkoop, Galia of Canteloup Meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
9: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
10: Peugeot.
11: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
13: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
14: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
1: King. Dit is het station van Muse. Interpol. Van Gestel.
0: Liefste van de Wodan Boys krijg je zo. Ook een classic van de Jam na Skunk and Nancy.

0: Een van de vele gedaantes van Paul Weller. Hij zat in de Style Count Field, was het wat meer jazzy, poppy. En bij de Jam was het wat meer, wat ruiger, weet je wel. Ruiger hoek van Paul Weller. De Jam, Going Underground, hoorde je.
1: Het Kink ABC met de letter N.
0: De letter N van Nico stond centraal in het Kink ABC. Die staat centraal, moet ik eigenlijk zeggen, want we zijn nog aan het speulen. Maar ik ga drie liedjes draaien die beginnen met de letter N. Narcotic van Liquido. Daarover zegt Marcel, daar ga ik altijd op springen, maar misschien is het net wat te vroeg nu. Nou ja, ik ga hem nu voor je draaien, dus ik ga ervan uit dat je wel even gaat springen dan zometeen. No Sound But The Wind, Editors, daar zegt Jarno over. Die heb ik al heel lang niet meer gehoord, die wil ik heel graag horen. Mag die alsjeblieft? Dat mag. Eerst naar de favoriet van Michelle. Zij zegt Queens of the Stone Age, No One.

0: Zo'n liedje wat het altijd goed doet op feesten en partijen. Maar dit is dan zo'n liedje waarvan ook heel veel mensen vaak de titel of artiest niet weten.
1: Het Kink ABC met de letter N.
0: En het allemaal begint te nurien en zo. Mag ik alsjeblieft... En dan moet ik raden welke het is. Dat is al vaak hoe dat werkt. Maar ik weet dat dan Liquido Narcotic in het Kink ABC. Net als No Sound But The Wind van Editors en Queens of the Stone Age. No One Knows hoor die ook in het Kink ABC. Komende zaterdag weer een nieuwe ronde van het Kink ABC. Zo rond 10:30. Dan gaan we weer een draai geven aan het rad.

0: bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Kink. Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
4: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: En dit weekend extra goedkoop, Galia of Cantaloupe meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Hé, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
8: Klopt, minstens 2 dagen per week.
7: En jij?
8: Ik meestal maar 1 keer per maand.
7: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
8: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
7: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
9: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
11: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
12: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
13: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
14: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Op het punk, metal en hardcore festival Pitfest in Emmen is gisteravond een bezoeker overleden. Op de website meldt de organisatie dat iemand tijdens een optreden niet lekker werd en dat hulpdiensten niets meer konden doen. Het zou gaan om een natuurlijke dood. Na het sterfgeval werd de muziek gestopt en gingen veel mensen weg. Er zijn 3 mannen aangehouden na de explosie bij een huis in Eindhoven vannacht. Getuigen zagen na de knal een auto wegrijden en even later konden de 3 worden aangehouden. Na de explosie ontstond brand in de voortuin en de hal van het huis. Bewoners waren thuis, maar niemand raakte gewond. In Griekenland is een Palestijn gearresteerd die plannen zou hebben om een aanslag te plegen op een Israëlisch cruiseschip dat dinsdag bij Kreta moet aanmeren. De man wordt verdacht van banden met Hamas en contact met terroristen. In zijn appartement lagen spullen om een bom te maken. Een grote schrik om een bericht van topturnster Simone Biles. Op Instagram schrijft ze dat ze in het ziekenhuis ligt, maar niet waarom. Ze deelt niet graag privézaken, maar zegt dat ze bijna doodging. Was de ergste ervaring van mijn leven, zegt ze. Simone Biles is 23 keer wereldkampioen en won 7 keer Olympisch goud. En dan het weer van Weer Online. In het oosten valt er nog een bui. Verder wordt het droog met stapelwolken en af en toe zon. 17 tot 20 graden wordt het met vooral aan de kust een stevige wind.
14: Kink. Alternative Rock Radio. Elwin van Gestel.
16: En de nieuwste van Bleach 93 zometeen ook Franz Ferdinand na The Verve.
14: Kink.

0: je zit er al op te wachten natuurlijk. Hè? Dat het over 2 weken met een klein biertje in je hand, zonnetje op de bol. Tenminste, we hopen dat het een beetje lekker weer wordt. En dat je dan in Landgraaf geniet van Franz Ferdinand. Want zij zijn erbij op Pinkpop over minder dan 2 weken. Do You Want To hoor je van Franz Ferdinand bij Kink.
1: Elvin van Gestel.
0: Ja, goedemorgen. De zondagochtend van Kink. En of je nu nog in bed ligt of al een hondje hebt hardgelopen vandaag. Het mag allemaal, want het is weekend. Dus geniet van je weekend met de muziek van Kink. Zometeen van Live Inhaler krijg je ook naar

0: Ik heb dus een beetje last van ticketswap-stress. Ik heb zometeen een artiest voor je waar ik alerts voor heb aangezet, omdat het knijter uitverkocht is. En dat ik denk van, nou ja, goed, dit is wel een artiest die ik nog graag een keer live zou willen zien. Maar ja, hartstikke uitverkocht. Een van de populairste artiesten van dit moment. En ik weet niet hoe mensen dat doen. Maar als die melding dan binnenkomt in je telefoon, hè, van Huppel de Pup, Henky, verkoop je een kaart voor €80. En dan klik ik. En dan is hij altijd al weg. Hoe doen mensen dat toch? Nou ja, zometeen draai ik de artiest in kwestie. Met een heel mooi liedje samen met Sam Fender. Ook Soundgarden zometeen. En Kings of Leon Temple hoor je zo.
1: Kink. Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
2: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Oranjefans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
7: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
8: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Diverse soorten Douwe Egberts, Aroma Rood of DKV. Per stuk voor maar €6,79. En zalmfilet, 230 gram voor €4,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Kink.

Sam Fender en Olivia Dean. Bring Me In, hoorde je bij Kink. Volgende week zondag is zij in Nederland voor een show, Olivia Dean. Hartstikke uitverkocht natuurlijk, want het is een van de populairste artiesten van dit moment. En ik dacht, nou laat ik even op Ticketswap de alerts aanzetten voor een kaartje. Maar altijd als ik dan een alert krijg, dan klik ik daarop vrij snel. Soms ook, als ik toevallig dingen in mijn hand heb en ik zie het, dan denk ik, nou, meteen even klikken. Hij is altijd al weg. Dat voelt als zo'n stress. Sam Fender, Olivia Dean en Rain Me In hoorde je bij Kink. Mocht je er naartoe gaan, gefeliciteerd. Want ik ben er niet bij, volgens nog. Nee, geen kaartje kunnen bemachtigen. Hartstikke uitverkocht. En ja, ik zie dat er 41.000 mensen op zoek zijn naar een kaartje voor Olivia Dean. Stone Sour zometeen, True Glass. En dit is The Killing Joke, Love Like Blood. Bij Kink.

True Glass hoorde je bij King Alternative Rock Radio. Het is bijna 12 uur. En dan weet je het, Mick Hummel is er dan om je te vergezellen richting je lunch. En heeft echt goede muziek zometeen van Turnstile, Linkin Park, The Black Crowes en ook de Foo Fighters zometeen bij hem. Dus dan wens ik je veel plezier bij. Zometeen met Mick. Ik draai nog even een plaat waarvan ik nooit had gedacht dat ik het ooit zou uitspreken. Maar dit is hem toch echt. Een van de leukste liedjes van dit moment komt van The Rolling Stones. De nieuwe single, dit is In The Stars.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Kink. Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Taurus Hybrid. Met een zeer geavanceerde hybridtechniek. Waarbij de benzinemotor vooral dient als generator voor de accu. Goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 39,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
2: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Hallo Mulder, Theo Mulder. Bent u nou geïnteresseerd in die KGM's? Wij hebben alle modellen als demo's. Kom bij ons langs. Kijk op bandgarage.nl.
3: Nu in de theaters. Pa. Een ontroerend, geestig en muzikaal verhaal over dementie. Over een vader die een fascinerende tournee maakt door zijn eigen werkelijkheid.
4: Denk jij nou werkelijk dat ik iets mankeer?
3: Gespeeld door mij, Erik Kortom. Kijk op solostories.nl voor tickets.
5: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
6: De voorstelling Pa staat volgende week in Maassluis, Wassenaar, Bergijk en Raalte.
7: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
8: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe meloen voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
10: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
11: Klopt, minstens 2 dagen per week.
10: En jij?
11: Ik meestal maar 1 keer per maand.
10: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
11: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
10: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
12: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
13: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
14: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
13: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
15: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Ronald Hemmelswaan. De voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW van Oostrom hoopt dat er niet bezuinigd hoeft te worden op de sociale zekerheid. Dat zei hij bij WNL op zondag. Hij wil met de bonden kijken hoe de boel efficiënter kan. De bonden liepen weg bij gesprekken met het kabinet. Dat wilde korten op de WW en de WIA en de AOW-leeftijd laten stijgen. De twee mannen die waren opgepakt bij het concert van rapper J in Arnhem zijn door de politie naar verhoor vrijgelaten. Ze verstoorden de openbare orde. Justitie handelt de zaak verder af. Het concert verliep verder rustig. J riep geen provocerende dingen. Morgen treedt hij nog 1 keer op in de Gelredome. Meer dan 1 miljoen Spanjaarden hebben in Madrid de mis bijgewoond van paus Leo. Die kwam gisteren aan voor een bezoek van bijna 1 week. Gisteravond hield de paus al een gebedswaken vanuit het stadion van Real Madrid. Dinsdag en woensdag bezoekt hij Barcelona. Daarna gaat hij nog naar de Canarische eilanden. En de handgeschreven boodschap van Harry Styles, die gisteren paginagroot in het Parool verscheen, is een enorme hit. Vooral jongeren bieden online flinke bedragen om een exemplaar in bezit te krijgen. Daar zijn we blij mee en trots op, zegt de hoofdredacteur. Hij overweegt om extra exemplaren van het Parool te laten bijdrukken. En dan het weer van weer online. In het oosten kan nog een bui vallen. Verder vanmiddag droog met stapelwolken en af en toe zon. Het wordt 17 tot 20 graden. En vooral aan de kust staat een stevige wind.
17: Kink. Alternative Rock Radio. Nick Hummel.
18: Met Thurstyle en ook de Black Crowes zometeen. Eerst is dit Linkin Park en Numb.

0: The Black Rose bij Kink. She talks to angels.
1: Kink, Mick Hummel.
0: Over engeltjes gesproken. Hallo met Mick. Ik mag je de komende uren gezelschap houden.

houden. Als het engeltje op je schouder die fijne alternative rock in je oor schreeuwt. Ik heb wel eens vergelijkingen over mezelf gemaakt, maar dit is wel een van de gekste. Ik zat deze week al hier op kantoor bij Kink. En toen kwam Jim Volwald, collega hier bij Kink, voorbij. En die had een Is shirt aan van Dagger, hè, dat album. Dacht ik, wat een vet shirt. Maar wat een vet album ook. Ik heb het inmiddels weer even van voor naar achter beluisterd. En een van die tracks van dat Dagger album van Is, die hoor je zometeen op de zondagmiddag van Kink. Ook muziek van The Hives komt eraan. Een Kink classic van R.E.M. En eerst de nieuwste van Foo Fighters. Dit is Window bij Kink.

0: Twist is bij King Alternative Rock Radio. Als jij twee toffe bands hoor, Green Day en Queen. Maar ze liggen wel qua muziekstijl redelijk uit elkaar. Maar wat nou als je die twee bands in één grote blender zou flikkeren tot een soort van mashup? Wat je dan krijgt hoor je zometeen in Mix Monster Mash. En ook muziek van Madness, Dropkick Murphys en Eels komt eraan.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Kink. Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
4: Klopt, minstens 2 dagen per week.
3: En jij?
4: Ik meestal maar 1 keer per maand.
3: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
4: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
3: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Snel de trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
5: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
9: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
10: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
9: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
10: Wat doe ik aan?
9: Shop nu bij Zalando.
11: King. Dit is het station van...

Madness bij King, Nightboat to Cairo. Een Monster Mash is een mashup die ik op het internet voorbij heb zien komen. Die ja, wel goed gemixt is qua mashup. Hè? De zang van het een en de muziek van het ander. Maar wel een soort van monsterlijk gedrocht is, omdat het niet helemaal klopt. Zo had ik bijvoorbeeld laatst een Disney Princess versie van Sugar We're Going Down van Fall Out Boy. Of Limp Bizkit gemixt met Arctic Monkeys. Het National Anthem van Amerika, maar dan met de muziek van Soundgarden in de mix. Of Santana. De Latin gitarist met Panic at the Disco. Nou, dat soort mashups die krijg ik altijd in mijn feed op de een of andere reden. En om het te verwerken, laat ik ze dan graag altijd in het weekend even aan jou horen. In Mix Monster Mash. Deze keer het antwoord op de vraag, wat krijg je als Green Day de gitaarsolo's van Queen van Bohemian Rhapsody in hun muziek zou verwerken? En het antwoord

ergens is het heel vet. Maar het klopt niet helemaal, hè? Nee. Ja, laten we het bij het origineel houden.

Day bij Kink Alternative Rock Radio, waar je straks muziek krijgt van The Temper Trap. Eerst even terugblikken naar vorig weekend. Toen is het festivalseizoen min of meer officieel losgebarsten met douwpop en ook festrock. En op festrock veel fijne bands. Ook deze mannen van Leap. En als je de foto's checkt op onze Instagram, dan zie je dat ze ook nog eens leuk zijn om naar te kijken. Maar ook om naar te luisteren. Leap, Sinking Feeling.

0: Disposition hoor je op de zondagmiddag. Die zometeen verder gaat met veel meer fijne alternative rock van bijvoorbeeld Nothing But Thieves, Block Party en ook Bruce Springsteen hoor je zo.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Kink. Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus.
7: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets... Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
8: Boost yourself.
9: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
10: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
11: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
12: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
13: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
14: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
13: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Hermelswaan. De man van 73, naar wie werd gezocht op de Veluwe, is terecht. Een groepje wielrenners ontdekte hem tussen Heerde en zijn woonplaats Wezep. Gisteravond werd de zoektocht gestopt vanwege de wolven in het gebied. De politie bedankt iedereen die heeft meegezocht en meldt dat de man voor een check naar het ziekenhuis is gebracht. De voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW van Oostrom wil kijken hoe het systeem van sociale zekerheid efficiënter kan. Dat zei hij bij WNL op zondag. Hij hoopt dat er dan niet bezuinigd hoeft te worden op uitkeringen. In Denemarken heb je als je werkloos wordt binnen een paar weken een gesprek en weer snel een baan, zegt hij. In Berkel-Enschot is een man gewond geraakt nadat er vanuit een huis op hem werd geschoten. Volgens Omroep Brabant werd de man in zijn been geraakt en strompelde weg. Politie hield in het huis een man aan en nam 3 luchtdrukpistolen mee. Volgens mensen in de buurt kennen de 2 mannen elkaar niet. En in Middenmeer is een man uit Polen opgepakt die in eigen land nog 7 maanden celstraf te goed heeft. Volgens regiozender NH was vanuit Polen een verzoek binnengekomen om hier naar hem uit te kijken. Een wijkagent wist hem uiteindelijk aan te houden. Waarvoor de Pool de gevangenis in moet is niet duidelijk. En dan het weer van Weer Online. Veel stapelwolken met af en toe zon. Vooral langs de kust wordt 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog en nog even zon. Daarna vanuit het westen buien. Het wordt wel iets warmer.
1: Kink. Alternative Rock Radio. Nick Hummel.
3: Block Party en ook Bruce Springsteen hoor je zometeen na Nothing But Thieves.

Ja, een tijdje geleden had hij toch die nieuwe versie gemaakt over zeg maar, de 2026-situatie in de Verenigde Staten van Amerika. Van de Streets of Philadelphia. Dat was dan de Streets of... wat was het ook alweer? Dit was I'm on Fire van Bruce Springsteen. Ook een toepasselijke als je het hebt over de Verenigde Staten. Het land staat ook wel een beetje in de fik, hè? Gesproken over de President of the USA. Die hoor je zo meteen met Peaches. Ook Travis komt eraan. En dit is Enter Shikari bij King. Find out the hard way.

0: Black Keys bij Kink, Wild Child. Half twee is het zometeen en dat betekent tijd voor de Kink Zero's Break. Elke dag rond die tijd krijg je een blokje van drie fijne tracks uit dat fijne, nostalgische, muzikale decennium, de jaren nul, de Zero's. En in de Zero's Break zometeen muziek van de Velvet Revolver, Snow Patrol en ook Rammstein komt eraan.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Kink. Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl. Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
5: Peugeot.
6: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
7: Klopt, minstens 2 dagen per week.
6: En jij?
8: Ik meestal maar 1 keer per maand.
6: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
8: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
6: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
9: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
11: Kink. Dit is het station van New Order.

0: Is tijd voor het vaste prikmomentje elke dag door de week en ook in het weekend bij Kink. Terugblikken naar de jaren nul. De zeros, de tijd dat je je telefoon nog kon dichtklappen. Als je dan met veel drama een gesprek wil beëindigen, klap, klapte je zo je mobiele telefoon dicht. De zeros, heel veel fijne muziek ook in die tijd gemaakt. Zoals bijvoorbeeld van Rammstein, die je zo meteen gaat horen. Snow Patrol zit in deze Kink Zeros Break. En we trappen hem af met The Velvet Revolver. Dit is Fall to Pieces.
1: Kink Zeros Break.

Even rustig aan op de zondagmiddag. Links 2 drive via van Rammstein in de Kink Zero's Break. Daarvoor Crack the Shutters van Snow Patrol en ook de Velvet Revolver Fall to Pieces. Elke dag rond 1:30 is er een blokje nostalgie terug naar de jaren nul. Dus ook morgenmiddag bij Isabel Brinkman weer een nieuwe Kink Zero's Break. En zometeen op Kink muziek van AC/DC, ook Nirvana ga je horen. En eerst deze nieuwe Goede Doelen single, inmiddels ook alweer een paar maanden oud, van Arctic Monkeys. Dit is Opening Night.

Nirvana hoor je bij Kink, in dit geval met All Apologies. En daarvoor AC/DC, You Shook Me All Night Long. Daarmee stonden ze er niet in afgelopen vrijdag, maar wel met Thunderstruck op nummer 6. Op nummer 36 ook met Whole Lotta Rosie. En Back in Black van AC/DC stond op 82 in de Kink Gitaarriff Top 100. De tweede editie, je hoorde dat afgelopen vrijdag met Erik Coton. De allerbeste gitaarriffs ooit op een rijtje gezet, gekozen door jou. En ik zag de vraag weer voorbij komen in de Kink. Ja, zeker, er is een playlist. Je kan de Gitaarriff Top 100 terugluisteren. En dan hoor je dus onder andere die tracks van AC/DC. Vind je in de Kink app en op kink.nl. En straks muziek van My Chemical Romance naar Editors. Dit is Call It In.

0: My Chemical Romance. Van dat Danger Days album. 15-jarige anniversary edition. Die is nu uit. Met allemaal geremasterde tracks. En ook een paar unreleased dingen. Dus als je fan bent van My Chemical Romance. Is dat zeker de moeite waard om even te checken. Daarvoor ook Editors op de zondagmiddag van Kink. Die zometeen verder gaat met muziek van The Killers. Live in Color en ook Muse.
1: Wie deze zomer de A27 neemt. Kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
2: En dit weekend extra goedkoop, Galia of Cantaloupe Balloon voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op VitaPro.nl.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
7: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
8: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
9: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Ronald Hemmelswaan. In Leuvenheim in Gelderland heeft de politie een eind gemaakt aan een illegaal feest. Er waren ruim 100 mensen. De geluidsinstallatie werd meegenomen en de mensen gevraagd om te vertrekken. Ze kregen het advies om niet met drank of drugs op te gaan rijden. 3 deden dat toch en die zijn aangehouden. Een groep wielrenners heeft op de Veluwe de man uit Weesup teruggevonden die sinds donderdag werd vermist. Gisteren was al uitgebreid gezocht, maar dat leverde niks op. 'S Avonds moest worden gestopt omdat er gevaar dreigde door de wolven in het gebied. De teruggevonden man is voor controle naar een ziekenhuis gebracht. Zeker 1 dode en 5 gewonden bij schietpartijen in Israël. Ze waren op meerdere plekken in het midden van het land, bij de westelijke Jordaanoever. 2 verdachten zouden zijn uitgeschakeld, zegt Al Jazeera. Naar andere verdachten wordt nog gezocht. Een wapen dat bij de schietpartijen is gebruikt zou zijn gevonden. En China wil dat elektrische auto's compacter worden. Al jaren is de trend andersom. Er is vraag naar ruimte, meer actieradius en meer snufjes. En dus worden de stekkerwagens groter en groter. Sommige zijn al 2 meter breed. Dat drukt op de infrastructuur, zegt China. Want die auto's passen niet meer in gewone parkeervakken. En dan het weer van Weer Online. Veel stapelwolken, maar ook af en toe zon, vooral aan de kust. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog met wolkenvelden en zon. Later vanuit het westen buien. Het wordt wel iets warmer.
9: Kink. Alternative Rock Radio.
0: Als je niet goed tegen de spanning kan van wat er allemaal mis kan gaan in een vliegtuig, dan is deze film niks voor jou. Zowel dan zit er ook goede muziek op de soundtrack. Je hoort het zometeen in Kink's streaming service. Naar de nieuwste van Muse, Live in Color en The Killers nu. All These Things That I've Done.

0: Muse by Kink, Cryogen Audio. Daarvoor ook Living Color. Glamour Boys.
1: Kink's Streaming Service.
0: In Kink's Streaming Service neem ik je elke weekend bij de hand in de wereld van films en series op al die verschillende streamingdiensten. Het zijn er zoveel. Waar moet je nou weer naar gaan kijken? Nou, ik geef je elke keer een tip voor een film of serie met goede kinkmuziek op de soundtrack. En deze keer is het een film uit 2012. Dus het zou kunnen dat je hem inmiddels al gezien hebt. Zo niet, dan is die wel de moeite waard als je van thriller en spanning houdt. En van Denzel Washington. Hij is de hoofdrolspeler. Whip Whittaker, een ervaren piloot. Maar hij heeft wel problemen met drank en drugs. En so far is dat het goed gegaan om gewoon nog piloot te zijn in het vliegtuig. Maar nu is er een groot defect in een van die vliegtuigen waarin hij vliegt. En dan gaat het toch allemaal fout. En dan wordt hij gedwongen om met zijn problemen te dealen zoals dat dan gaat in dat soort films. En de muziek op de soundtrack is ook heel goed. Je kan hem zien op Amazon Prime Video. En dan hoor je op de achtergrond onder andere muziek van de Rolling Stones.

Je hoort Bill Withers, Jeff Beck, Joe Cocker zit er ook in. De muziek van de Bare Naked Ladies komt voorbij. En ook deze staat op de soundtrack van deze film Flight, want zo heet hij. Te checken op Amazon Prime Video dus. Krijg je deze op de soundtrack, Under the Bridge van Red Hot Chili Peppers. King's Streaming Service.

Youngblood en The Funeral daarvoor Under the Bridge van Red Hot Chili Peppers. Op de soundtrack dus van Flight, die Denzel Washington actie-thriller film te zien op Amazon Prime Video. Het is Kink op de zondagmiddag met zometeen een Kink classic van EMF na The Strokes. Dit is Heart in a Cage.

0: EMF en Unbelievable bij Kink Alternative Rock Radio. Het is ongelooflijk, maar je hoort zo meteen muziek van Beck, van Violet Grohl en van Placebo.
1: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Kink. 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Hé, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
8: Klopt, minstens 2 dagen per week.
7: En jij?
8: Ik meestal maar 1 keer per maand.
7: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
8: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
7: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
12: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
11: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
12: Wat doe ik aan?
11: Shop nu bij Zalando.
13: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
14: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
15: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Wateronthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
16: Kink.

Placebo en The Bitter End bij Kink Alternative Rock Radio. Nog een paar maanden, dan is het september en dan komt de nieuwe plaat van De Staat eraan. Dat was een tijdje geleden, werd dat in Bergen op Zoom in Gebouw T al een soort van getry-out. Een soort stiekeme shows om dat al een beetje te laten horen. Toen hadden we al een eerste single. Dat was The King en nu is er een nieuwe en dat is deze hele week al de Kink XL. The Fire. Met die gekke beelden erbij, clips van door AI gegenereerd. En ze zingen ook I wouldn't worry about the fire, it's only burning overseas. Safe to say dat dit over de ellende in de wereld gaat. Je hoort de Kinkjes al zo meteen, mocht je hem nog niet gehoord hebben. En mocht je hem al wel gehoord hebben, dan wil je hem vast nog een keer. Ook muziek van Metallica hoor je straks. En dit is Vance Joy, Riptide.

0: Kink XL. De meest gedraaide track in een week hier bij Kink. En deze week is dat deze van De Staat, hun nieuwste The Fire. Morgenochtend in Michiel Veenstra's Kinkstart. De bekendmaking van de nieuwe Kink XL voor komende week dus. En straks na drieën is hier Lisa Konings. En bij haar onder andere muziek van Counting Crows en de nieuwste van The Haunted Youth.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Kink. Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Helemaal los bij Ethos.
4: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor €37. Vind nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Genoeg. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
7: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
8: Klopt, minstens 2 dagen per week.
7: En jij?
8: Ik meestal maar 1 keer per maand.
7: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
8: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
7: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: 10 tenders, alsjeblieft.
12: Ja, dat is dan €8.
11: Hè? 8? Oké.
13: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
14: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Joma salades. Alle bakjes 175 gram, 2 voor 4,50. En Nederlandse aardbeienbak 400 gram, 2 voor €6. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
15: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Een achtervolging door de marechaussee is op de A13 geëindigd in een crash. Ze zaten afgelopen nacht een automobilist achterna die op de vlucht was voor een controle. Uiteindelijk botste die bij de afrit Delft op een andere auto. 5 mensen raakten gewond en die zaten allemaal in de auto van de verdachte. In het Gelderse Leuvenheim hebben agenten vanochtend een illegale party stilgelegd. Er waren 100 mensen op afgekomen en er was een muziekinstallatie. Die is in beslag genomen. 2 Belgen en een Brabander besloten daarna om weg te rijden terwijl ze onder invloed waren. Zij zijn aangehouden. Er wordt veel te weinig duurzame vliegtuigbrandstof geproduceerd, dat bijvoorbeeld gemaakt wordt uit gebruikt frituurvet, etensresten of tuinafval. De luchtvaartsector klaagt dat oliemaatschappijen er nauwelijks mee bezig zijn en liever kerosine op basis van aardolie aanbieden. Ook overheden zouden meer kunnen doen, vindt de sector. En het kan een mooie racemiddag worden voor Max Verstappen in Monaco, waar nu zo'n beetje de Grand Prix begint. Na een prima kwalificatie gisteren start hij vanaf de 2e plek. Voor Verstappen is het een thuiswedstrijd, want hij woont in Monaco. Hij kwam vanmiddag met de boot naar het circuit. Dan nog het weer van Weer Online. Wolken en zon wisselen elkaar vandaag af. Het is 17 tot 20 graden. Vanavond op de meeste plekken droog. En morgen start ook droog. In de middag wel kans op regen. En dan een graad of 21.
15: Kink. Alternative Rock Radio. Lisa Konings.
17: Met Something Forget Me van Haunted Youth.

0: Goedemiddag, My Immortal van Evanescence. En ja, goedemiddag, Lize hier op deze lekkere zondag.
1: Dit is Kink.
0: Ja, waarop Paul de laatste huishoudelijke taken staat te doen voordat hij gaat mealpreppen en Melissa net de stinktas van haar zoon op de mat vindt met zijn sportkleding erin. En want mama mag het uiteraard weer oplossen. Daar wens ik je sowieso heel erg veel succes mee. En zelf heb ik vandaag ook een zondagklusje ontarmd. Want ik ben vandaag begonnen met een bijzondere schoonmaak. Ik ben namelijk mijn cloud aan het opruimen. Want daar stonden ruim 45.000 foto's in waar je bijna nooit naar kijkt. En foto's met oude dates waar ik echt al jaren niet meer aan heb gedacht. En voor iedere onnodige foto in de cloud staat een datacentrum te draaien. Daar werd ik gisteren op gewezen door de krant. Dus ik ben aan het ondankbare taakje begonnen. Maar het is wel goed om je er bewust van te zijn, denk ik. En wat je nu ook doet, laat je vooral door die willetjes en moedjes trekken met muziek van Arcade Fire. Reflector kreeg je na Won't Get Fooled Again van The Who.

0: Over één maand en één dag staat ze in Nederland. Het is de enige show op het Europese vasteland in dit, ja, in het hele jaar, in 2026. 7 juli in het Zuiderpark in Den Haag. Alanis Morissette hoorde je met You Oughta Know op Kink, met zometeen Runaway Train van Soul Asylum en ook Closer to the Edge van 30 Seconds to Mars. Hoor je over 3 minuten.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oef, ja.
1: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man?
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
3: Proost.
1: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Kink. Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Action Hybrid, een SUV-design met een premium uitstraling. Hybrid aandrijflijn, goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 46,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
5: De Burger King Cheeseburger, met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer, voor maar €1,50. Bij Burger King.
4: De Hybrid Action Premium SUV is ongelooflijk veel auto voor het geld. Alles, maar werkelijk alles zit erin. Kijk op bandgarage.nl.
6: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
7: Hallo.
8: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
7: Ja hoor.
8: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
7: Tuurlijk.
8: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
7: Ja.
9: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
6: En dit weekend extra goedkoop, Galia afkante loopmeloen voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
10: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
11: Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl.
10: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
13: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
12: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
13: Wat doe ik aan?
12: Shop nu bij Zalando.
14: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
15: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
16: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.

Deze band kan in hetzelfde rijtje als Cypress Hill, Backstreet Boys en de E Street Band, want ze hebben zichzelf vernoemd naar een straat. In dit geval de straat waar ze naar school zijn gegaan. Florence Road hoorde je op Kink met de nummer Storm Warnings. En David die stuurt een appje via de Kink-app. Zo nu en dan moet je gewoon even in de auto blijven zitten als je bent waar je zijn moet. En zo ook met Florence Road. Ja, dat kan ik helemaal begrijpen. Dit is Kink met zometeen Lifestyles of the Rich and Famous van Good Charlotte. Maar nu eerst Purple Haze. Dit is Jimi Hendrix op de zondagmiddag van Kink.

Lifestyles of Rich and Famous. Good Charlotte op Kink. En ik krijg wel eens de vraag: wat doe je nou eigenlijk tijdens de muziek in die radiostudio? Nou, vaak is het antwoord gewoon een beetje scrollen. Maar sinds dit weekend ben ik begonnen met het opruimen van mijn cloud. Want voor ieder screenshot van een boodschappenlijstje uit 2020 op mijn telefoon moet een datacentrum dag en nacht draaien. Daar ben ik me door de krant bewust van geraakt. Dus ik probeer het een beetje te kuisen. Dus ja, laten we maar gewoon weer naar de muziek gaan. Want dan ga ik er ook gewoon mee door. Zometeen hoor je No Surprises van Radiohead, maar eerst Honey, I'm Home.

0: Black met No Surprises van Radiohead. En zometeen na het ANP-nieuws van 4 uur... It's Amazing to Be Young van Fontes DC... en ook In The End van Linkin Park hoor je over een paar minuten.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert... en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan... en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Kink. Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. We zijn KGM-dealer. En nu zijn er ook diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Muso. Dat is een elektrische pick-up met 5 zitplaatsen... en een ongelofelijke trekkracht van 18 tot 2300 kilo. En een actieradius van 420 kilometer. Rijklaar van 43,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Hallo, Mulder, Theo Mulder. Wilt u misschien wel een echte stationwagen? Nou, die hebben we toevallig van KGM. Stoere stations voor een goede prijs. Kijk op bandgarage.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
8: Klopt, minstens 2 dagen per week.
7: En jij?
8: Ik meestal maar 1 keer per maand.
7: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
8: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
7: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement... en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
9: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
10: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
11: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
12: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
13: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
12: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
13: Wat doe ik aan?
12: Shop nu bij Zalando.
14: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
15: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
16: Dit is Boef en familie Janssens eerste surfboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
17: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
18: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. In de Drentse plaats Norg staat een garagebedrijf in brand, pal naast een tankstation. Op foto's is te zien dat de vlammen uit het dak slaan. Grote zwarte rookwolken zijn in de wijde omgeving te zien. Mensen in de omgeving van de brand in Norg zijn gewaarschuwd met een NL-alert. Max Verstappen is uitgevallen bij de Grand Prix van Monaco. Hij mocht starten vanaf de tweede plek, maar al na de eerste meters hield de motor ermee op. Hij heeft de auto daarna naar de garage gereden. Het is een flinke domper voor Verstappen, die toch al niet een heel lekker seizoen heeft. Het Iraanse voetbalelftal is geland in Mexico, waar ze zich verder gaan voorbereiden op komend WK. Ze zullen 3 wedstrijden spelen in Amerika, waarmee Iran natuurlijk in oorlog is. Alle Iraanse spelers hebben in ieder geval wel een Amerikaans visum gekregen. Maar dat geldt nog niet voor iedereen van de Iraanse technische staf. En in Eindhoven is afgelopen nacht een vrouw gered uit een brandend huis. Volgens het Eindhovens Dagblad sprong ze uit het raam en werd ze opgevangen door mensen die toevallig langs fietsten. Opvallend, haar redders waren mannen en vrouwen die allemaal een bruidsjurk aan hadden vanwege een themafeestje. Dan nog het weer van Weer Online. Wolken en zon wisselen elkaar af. Het is 17 tot 20 graden. Vanavond bijna overal droog. Morgen start ook droog, maar in de middag vanuit het westen regen en dan een graad of 21.

Next van Primal Scream op Kink. En ja, goedemiddag, Lize hier met Something Once in a Lifetime van Talking Heads. En na nieuwe muziek van de band die binnen no time hun twee shows in de Ziggo Dome uitverkochten. Dit is Evolution van Nothing But.

0: zometeen The Less I Know The Better van Tame Impala. En ook The Day I Tried To Live van Soundgarden hoor je over 3 minuten.
1: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Kink. 18 plus, speelbewust.
5: Ja.
1: Echt serieus?
5: 7, 7, 7.
1: Wat een geld.
6: 18.000. Godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus, speelbewust.
9: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
10: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
9: En dit weekend extra goedkoop, Galia of Cantaloupe meloen voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
11: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan, waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.

Het nummer met één van de bekendste tautologieën erin. Only time will tell if we stand the test of time. Wat natuurlijk onnodig dubbelop is. Why Can't This Be Love van Van Halen op Kink. Met op deze zondagmiddag Cats in the Cradle van Ugly Kid Joe. Die hoor je na het prachtige The Funeral van Band of Horses.

0: 26 juni wordt een hele dure dag, want dan komen de nieuwe albums uit van The Strokes, van Muse en ook van The Pretty Reckless. Hun comeback single When I Wake Up hoorde je zojuist. En wat je zometeen gaat horen is het ANP-nieuws van 5 uur. Altijd goed om op de hoogte te blijven van wat er in de wereld gebeurt natuurlijk. En daarna hoor je muziek van Smashing Pumpkins, nieuw muziek van The Last Dinner Party en ook The Wombats hoor je zometeen.
1: Zeg. Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
1: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Kink. Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
6: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
8: Peugeot. Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
9: Klopt, minstens 2 dagen per week.
8: En jij?
10: Ik meestal maar 1 keer per maand.
8: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
10: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
8: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
12: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
13: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. De brandweer probeert in het Drentse Norg met mannenmacht te voorkomen dat een brand in een garagebedrijf overslaat naar het naastgelegen tankstation. Ook proberen ze een oude molen in de buurt te redden. De brand zorgt ook voor flinke rookwolken en ronddwarrelende zonnepaneeldeeltjes. Mensen in de buurt zijn al gewaarschuwd met een NL-alert. Op de A13 zijn vannacht 5 mensen uit 1 auto gewond geraakt nadat ze er vandoor gingen voor de marechaussee. Die wilde de auto controleren. De bestuurder, een 25-jarige man uit Den Haag, knalde tijdens zijn vlucht bij Delft op een andere auto. Waarschijnlijk was hij onder invloed. In Den Haag hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij de Albanese ambassade. Ze zijn boos over een groot bouwproject in een beschermd natuurgebied in Albanië. Donald Trump, zijn dochter en schoonzoon willen er een luxe vakantieresort laten bouwen met villa's en hotels. Ook in Albanië zelf zijn er protesten. En een rommelige Grand Prix in Monaco. Voor Max Verstappen was de race snel klaar. Zijn motor hield er een seconde na de start al mee op. Ook daarna vielen er verschillende coureurs uit. De wedstrijd is 10 ronden voor het einde stilgelegd, omdat er iets mis is met het asfalt. Dan nog het weer van Weer Online. Het blijft vanavond op de meeste plekken droog. Morgen start ook droog, maar in de middag vanuit het westen regen. En dan iets warmer dan vandaag, een graad of 21.
13: Kink. Alternative Rock.
0: Met zometeen nieuwe muziek van The Last Dinner Party. Big Dog hoor je na Tonight Tonight van The Smashing Pumpkins.

0: uit Let's Dance to Joy Division.
1: Dit is Kink.
0: Ja, goedemiddag, Lize hier op deze zondagmiddag met zometeen muziek van Kings of Leon. Waste a Moment hoor je straks. En ja, dit is de week dat SpaceX na het aanpassen van de regels naar de beurs gaat. Wat natuurlijk zeer verwerpelijk is. Maar laat ik het dan maar positief benaderen. Misschien krijgen we dan na wat investeringen eindelijk antwoord op de vraag of er buitenaards leven is. Zoals Bowie zichzelf ook ooit afvroeg. Live on Mars hoor je nu.

0: TNT and Time to Pretend. En die tijd heb je zeker 3 minuten ongeveer. Daarna hoor je onder meer muziek van Higby en ook Fluorescent Adolescent van Arctic Monkeys hoor je zo meteen.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Kink. Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
3: Dat gaan we vieren.
2: Aldi.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroo.nl.
2: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
3: Dat gaan we vieren!
2: Aldi.
6: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smin.
7: Boost yourself.
8: Renault.
9: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
10: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
11: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.

Guns N' Roses and You Could Be Mine. Met zo Rocking in the Free World van Neil Young. En ook Orange County van Gorillaz hoor je deze zondagmiddag. Na muziek van Pearl Jam. Dit is The Fixer op Kink.

Een vrije wereld, die is nog altijd ver te zoeken. Rocking in Free World van Neil Young op Kink. Met na 6 uur Larissa Posma en muziek van Queens of the Stone Age, Talk Talk en Bleach 93. Maar eerst nog Lonely Boy van de Black Keys hier. En voordat ik het vergeet, een kleine servicemededeling. De komende weken hoor je mij niet op zaterdag en zondag. Dan hoor je hier Olivier Bakker, want mij hoor je vanaf morgen maandag tot en met donderdagavond tussen 6 en 9. Tot morgen en een fijne avond.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
4: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Kink. Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Taurus EVX. Een station met de ruimte van een SUV. Elektrisch, 460 kilometer. Trekgewicht 1500 kilogram. Vanaf 41,250, 10 jaar garantie, 1 miljoen kilometer op het accupakket. Het is een geweldige auto.
7: Ja, voordat ik hier manager.

0: soep.
1: Hallo, Mulder van Bandgarage Amstelveen. Bent u op zoek naar een moderne station? Gevonden. Bij ons, KGM. Geweldig stoere auto's. Kom bij ons langs.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
4: Klopt, minstens 2 dagen per week.
3: En jij?
5: Ik meestal maar 1 keer per maand.
3: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
5: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
3: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
6: Goedemorgen!
7: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
8: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak je

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Oh. Het is altijd jammer als er iets misgaat met de computer. Gewoon heel stom.
2: Zes uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Wat een dag voor wielrenster Demi Vollering. Ze heeft in Italië knap de Giro gewonnen. Ze had een achterstand van bijna 50 seconden op klassementsleider Anna van der Breggen, maar reed haar in de laatste etappe uit de roze leiderstrui. Het is voor Vollering voor het eerst dat ze de Giro wint. De brand in een garage in het Drentse Norg zal niet overslaan naar een nabijgelegen tankstation en ook niet naar een molen in de buurt. Dat zegt de veiligheidsregio. Wel zal de garage helemaal afbranden. Binnen liggen winterbanden, wat nog voor veel zwarte rook zal zorgen. Ook een grote brand aan de andere kant van ons land. In Zwaanshoek, niet ver van Schiphol, is brand uitgebroken in een bouwbedrijf dat naast een tuincentrum ligt. Of er gewonden zijn, is niet bekend. In een NL Alert wordt gewaarschuwd voor de rook. En Mercedes-coureur Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Monaco gewonnen. Hamilton werd tweede, Hadjar derde. Het was een rommelige race met veel uitvallers en veel straffen die werden uitgedeeld. Max Verstappen viel bij de start al uit met een kapotte motor. Hij was vooral blij dat er niemand tegen hem aanbotste toen hij daar stil stond. Dan nog het weer van Weer Online. Vanavond laat de zon zich op veel plekken nog even zien. Morgen start droog met wolken en zon, maar in de loop van de dag komen er vanuit het westen buien. Het wordt dan 20 tot 22 graden.
2: Kink. Alternative Rock Radio. Larissa Postma.
4: Welkom op je zondagavond en we beginnen goed met Queens of the Stone Age. Kink.

Dit is toch zeker wel quintessential 80s. Dan heb ik het natuurlijk over Talk Talk en Such a Shame hier bij Kink. Welkom op de zondag, Larissa hier. En fijn dat je erbij bent. Hopelijk zit je lekker aan het avondmaal. Of misschien ben je nog een beetje aan het bijkomen van gisteravond. Kan, hè, het is weekend, alles mag. Over bijkomen en misschien wel drank gesproken. Soms is het gewoon te veel. En als dat lange tijd zo is, dan heb je hulp nodig. Bijvoorbeeld bij Alcoholics Anonymous. De plek waar je van een alcoholverslaving probeert af te komen. En blijkbaar ook de plek waar waanzinnige rockbands kunnen ontstaan. Het gebeurde namelijk bij twee leden van Bleach 93. Zij leerden elkaar kennen tijdens een bijeenkomst van Alcoholics Anonymous. En daar zijn wij stiekem bij Kink best wel blij mee. Want het leverde fantastische muziek op. Uit Ierland, Bleach 93 met hun nieuwste werk. Dit is Underrated, hier bij Kink.

Seasons hier bij Kink. Over keuzes gesproken. Iedereen maakt wel eens een foute keuze. Bijvoorbeeld je ex. Misschien heb je daar nog spijt van. Of bijvoorbeeld het kopen van een hele dure set echte kristallen whiskyglazen uit Japan. Via een of andere vage website. Waarvan je achteraf eigenlijk echt wel had kunnen weten dat het een keiharde scam was. Besefte ik mij later. Ja, het zit mij nog steeds hoog. Maar goed, als mens maken we soms foute keuzes. En gelukkig maken we ook heel veel goede keuzes. De mannen van Keen die maakten bijvoorbeeld zo'n goede keuze in 1995... door een band op te richten. Keuze waar de hele wereld nog altijd van mag genieten. En zometeen nog een geweldige keuze, namelijk Case Choice. Maar eerst Keen met Somewhere Only We Know hier bij Kink.

0: Case Choice, Mr. Freeze. Nou, zeg dat wel. De zomer lijkt maar niet echt door te komen. Of nou ja, in ieder geval toen ik op Bali was, was het hier blijkbaar 30 graden. Had ik gehoord. Hopen dat die 30 graden weer snel terugkomt. En zo niet, dan is het misschien weer tijd voor een holiday. Je komt er sneller aan dan je denkt in de vorm van Green Day. Ook muziek van Stone, hoor je zo meteen.
1: Kink. Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
2: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.

0: meer dan 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
3: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
5: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.

advies. Je vrienden dwingen je of de heren van Stone spelen op het podium. Er zijn genoeg redenen om de moshpit in te gaan op Douwpop. Romke appte dat op je 50ste levensjaar best pittig is. Het hele optreden van Stone bevond hij zich midden in de pit. Maar Romke, je appt via de Kink-app, dus je bent er heel heids uitgekomen. Hier bij Kink ben je in ieder geval veilig. Genoeg pit te vinden, maar alleen maar via jouw speakers. Beloofd. Zometeen muziek van Buffalo Tom. Maar eerst hoor je 21 Pilots met Ride. Op jouw zondag.

heerlijk als je in de auto zit, zo met die ondergaande zon langzaam. Buffalo Tam en Till Lies Fate hier bij Kink. Zometeen doen we het een stukje harder met System of a Down. Maar eerst de allernieuwste van Pom. Dit is High.

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
0: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Goeie.
4: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: 7 uur. ANP Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Feyenoord heeft trainer Robin van Persie ontslagen. Dat melden meerdere media. Na een wisselvallig seizoen wist hij met Feyenoord als tweede te eindigen en zich dus rechtstreeks te kwalificeren voor de Champions League. Toch zijn de twee nieuwe Feyenoord-directeuren niet tevreden over van Persie. Ze willen verder met iemand anders. Een gigantische drugsvangst op de Middellandse Zee begin vorige maand kan nu echt worden gekoppeld aan drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Dat schrijft RTL Nieuws. Bolle Jos zou samenwerken met Turkse topcriminelen. De onderschepte 30.000 kilo cocaïne werd bewaakt door 5 zwaar bewapende Nederlanders. Door een grote brand bij Brussel zijn doden gevallen. Er vloog gisteren een loods in brand en de brandweer kon maar moeilijk naar binnen. Er leken toen geen slachtoffers te zijn, maar onder het puin zouden nu zeker 2 lichamen zijn gevonden. Er wordt gevreesd voor meer doden, want er worden nog mensen vermist. En met haar winst van de Giro heeft Demi Vollering nu alle grote wielerrondes op haar naam gezet. Eerder was ze al eens de beste in de Tour de France en de Vuelta. En vanmiddag maakte ze in de laatste etappe van de Giro een achterstand van bijna 50 seconden goed. Vollering zegt dat ze het nog niet helemaal kan geloven. Dan nog het weer van Weer Online. Vanavond laat de zon zich op veel plekken nog even zien. Morgen start droog met wolken en zon, maar in de loop van de dag komen er vanuit het westen buien. Het wordt dan 20 tot 22 graden.
8: Kink. Alternative Rock Radio. Larissa Postma.
10: En Garbage kan haar geluk niet op. Only happy when it rains, hoor je nu bij Kink.

Lovers hoorde hier op jouw zaterdagavond bij Kink. Er is hier en als het goed is, en dat hoop ik voor je, is het avondeten verdwenen achter je kiezen. Dat betekent dat het tijd is voor het dessert. Het muzikale dessert, want er is niemand. Niemand die zo zoet op de gitaar kon spelen als deze man. En die man is Prince. Je hoort hem zometeen met Purple Rain na System of a Down, met een van de mooiste intro's in de rockmuziek. Je belandt bijna in hogere sferen. En dat komt door Aerials. Dus daar is ook het moment om je speakers omhoog te knallen en ultiem te genieten. Geloof me, het is het waard.

de mooiste geit van het eiland. En meteen een van de grootste toeristenattracties op een plek waar ik tijdens mijn vakantie was. Oprecht, die geit was dé toeristenattractie. En ik moet eerlijk met je zijn, het was echt een prachtige geit. Mooiste geit die ik ooit heb gezien. Niet iedere plek hoeft trouwens vol bezienswaardigheden te zitten. Ik bedoel, neem Lier in België. Valt misschien niet zo heel veel te beleven. Ik zie iets over een paardenmelkerij. Okay. Maar het gaat ook niet om wat er te doen is. Het gaat om wat er vandaan komt. En dat is Triggerfinger in dit geval. De band uit Lier kwam dit jaar met nieuw werk. En dat hoorde je zojuist hier bij Kink. Come clean! Zometeen muziek van The Killers. Maar eerst een Amerikaanse band uit Pennsylvania. Dit is live met All Over You.

0: was een friend of mine hier bij Kink op de zondagavond. Op de zondagavond is het trouwens ook lekker om even een pils open te trekken. En zo zijn er heel veel soorten bier. Bijvoorbeeld bier van kersen, bier van witlof. En tegenwoordig is er ook bier gebrouwen uit de gist van een lijk. Ja. Klinkt apart, bestaat echt, vertel ik je zo meer over. Net als muziek van de staat, dat komt eraan. En ook hoor je Tom Petty zometeen.
1: Kink. Nu in de theaters. Pa. Een ontroerend, geestig en muzikaal verhaal over dementie. Over een vader die een fascinerende tournee maakt door zijn eigen werkelijkheid.
2: Nee hoor, echt. Met mij gaat het echt prima. Waarom zou het niet prima met mij gaan?
1: Gespeeld door mij, Erik Kortom. Kijk op solostories.nl voor tickets.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
1: De voorstelling Pa staat volgende week in Maassluis, Wassenaar, Bergijk en Raalte.
4: Snelder trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Ook voordelig bij trekpleister. 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
6: Je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op Toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
7: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto-telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.

0: Etzee. Oftewel de koning van de apres-ski. Je weet wel, deze man.
1: Ik ben zo fijn, ik ben zo dol. Ik ben de Anton aus Tirol.
0: Like I said, de koning van de apres-ski. Maar anno 2026 is er een nieuwe Etzee die misschien ook wel koning van de apres-ski kan worden. Het enige is dat deze Etzee 5300 jaar dood is. Nou, hoe kan hij dan de koning van de apres-ski worden? Ik ga het je uitleggen. Deze Etzee kan namelijk heel veel bier gaan opleveren. Wetenschappers hebben op de mummie Etzee namelijk levende gisten gevonden en onderzoeken nu of ze daar bier mee kunnen brouwen. Luister, ik hou van bier. Ik wil alles echt een keer proberen. Maar ergens trek ik de grens. En die grens die ligt ongeveer bij bier dat gebrouwen is met gist van het lichaam van een 5300 jaar oude mummie. Maar goed, misschien sta jij daar wat flexibeler in dan ik. Zoals Oasis het zelf al zegt, you gotta roll with it. Je hoort ze nu op King.

and Like You. Jeroen is bij het Metal Festival South of Heaven in Maastricht dit weekend, appt hij. Douwpop was afgelopen weekend. En mocht je denken, nou, ik heb eigenlijk wel trek in een festival, dan is volgend weekend Best Kept Secret. Grote namen staan daar, zoals Jack White en Nick Cave. Maar een tip, probeer ook eens de kleine bands te zien. Je kunt hem nog aardig verrassen, zoals Yard Act, die je nu hoort. Dit is Redeemer.

0: We denken na over een koophuis.
1: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
0: Bart, met die loopgroep?
1: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
2: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
3: Mmm, de Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
4: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging. Tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
7: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
9: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
10: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantie juist voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
11: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Robin van Persie is geen trainer meer van Feyenoord. Hij is ontslagen na een seizoen met hoogte- en dieptepunten. Feyenoord werd tweede en kwalificeerde zich voor de Champions League, maar er was veel kritiek op het spel. Wie van Persie in Rotterdam opvolgt, is nog niet bekend. Tennisser Alexander Zverev heeft Roland Garros gewonnen. Hij versloeg in de zinderende, bijna 5 uur durende finale de Italiaan Flavio Gobolli in 5 sets. Die zat er aan het eind van de wedstrijd helemaal doorheen. Zverev was ook de man die de Nederlander Jesper de Jong uit het toernooi sloeg. In Zuid-Frankrijk is het vermiste meisje van 11 herdacht, dat na een zoektocht van een week dood werd teruggevonden. Duizenden mensen liepen mee in een mars, niet ver van de stad Toulouse. Wat het meisje precies is overkomen is niet duidelijk. De vader van een vriendinnetje is opgepakt. En een man heeft zich vanochtend in het centrum van Amsterdam in een benarde positie gebracht. Hij kwam op straat vast te zitten in een vuilcontainer. Iemand hoorde geschreeuw en gebonk uit de container en haalde de politie erbij. Die is blij dat het goed is afgelopen. De man wist er zelf weer uit te komen. Dan nog het weer van Weer Online. Het is overal droog en het koelt vannacht af naar een graad of 12. Morgenochtend start bewolkt met soms wat zon. Het wordt 20 tot 22 graden. En later op de dag vanuit het westen regen.
12: Kink. Alternative Rock Radio. Larissa Postma.
14: Kleine waarschuwing, want deze band is knijthard. The Warning hoor je na Stereophonics. Kink.

dat blijft zo in je hoofd hangen. Will you talk in the man? The Warning met Kerosene hoorde hier bij Kink. Wat een rush is dat nummer zeg. Lekker. Er is hier en fijn dat je erbij bent deze zondagavond. Ik weet niet hoe jouw zondag was, maar als ik naar buiten keek, dan zag ik eigenlijk alleen maar grijze luchten. En dus is het tijd dat wij collectief besluiten dat de zomer gewoon begint. Niet omdat het echt zo is, maar omdat we dat misschien een beetje op gang moeten helpen. Dat kan eigenlijk prima met het nieuwste nummer van de Editors. Het nummer voelt namelijk alsof je op een festivalweide bent beland. Kleed in het gras, koud drankje in je handen. Heerlijk. Je hoort het nummer zometeen net als Here Comes the Summer van The Undertones. En die grijze luchten die gaan we misschien maar even wegdenken. We gaan blauwe luchten indenken. Blauwe wolken, blauwe... Of nou ja, geen blauwe wolken, dat bestaat niet. Maar gewoon een blauwe lucht. En de scene helpt

Wishful thinking noemen we dat van de Undertones. Here Comes the Summer, hoorde je hier bij Kink. Beetje hopen mag natuurlijk wel. Maar de enige die dat echt kan fixen, de zomer, dat is natuurlijk Moeder Aarde. En dat is best een krachtig wezen. Net als het nummer. Zometeen nieuwe muziek van The Hideous. De band uit de België, Give Me My High, er komt eraan. Eerst de kracht van die Moeder Aarde. We hadden het er net al even over. En nu ga je het in volle overtuiging meemaken. Dit is Within Temptation.

0: Give Me My High. Ik word achtervolgd door de katholieke kerk. En dat klinkt als een slechte thriller, maar het is echt zo. Ik ben laatst dus verhuisd en in alle chaos heeft niemand mijn nieuwe adres. Niet mijn verzekering, mijn werk niet, sommige vrienden zelfs niet. Maar de katholieke kerk dus wel, want ze hebben mij een brief gestuurd. En die brief is serieus spooky. Vertel je zo meer. Ook muziek van Florence and the Machine hoor je zo hier bij Kink.
1: Kink. 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA. Een wereld aan ideeën.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
8: Sorry, maar het is WK!
9: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 75-inch Samsung TV met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
12: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
11: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
12: Wat doe ik aan?
11: Shop nu bij Zalando.
13: 10 tenders alsjeblieft.
14: Ja, dat is dan €8.
13: Hè? 8? Oké. Okay.
15: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
16: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
17: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
16: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.

Roses and the Firstborn met Sad Supermarket Song. Kink. Ik vertelde je net dat ik word achtervolgd door de katholieke kerk. Dat is echt waar. Ik ben net verhuisd en echt niemand weet mijn nieuwe adres, maar de kerk wel. Ik krijg gewoon een brief. En in die brief staat dus mijn volledige naam, mijn geboortedatum en ik weet niet waarom dit nodig was, maar er staat dus ook echt in dikke letters ongehuwd. En vervolgens staat er: wij verwelkomen u graag in onze kerkgemeenschap. Haha, martelaren van Gorkum. Oké, dat klinkt echt niet gezellig. Sorry, wat is dit? Weet je, nou, weet je hoe gezellig de martelaren van Gorkum ook klinken? Mijn zondagen zijn voor Kink. Mijn zondagen zijn voor jou. En natuurlijk voor de muziek. Zometeen hoor je Thelonious Monster, maar eerst David Bowie en Motherland.

Monster, Body and Soul hier bij Kink. En wie ook Body and Soul geeft is Diane Kok. Jorje, tot middernacht. Ik heb nog een balladier voor je. Volgende week ben ik er weer. Zoals altijd, leef je leven. Doe geen kwaad en geniet een beetje. Larissa out.

0: Goedemorgen allemaal!
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar 24 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Joujou.
6: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
7: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
10: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. In de Drentse plaats Norg is de grote brand geblust die vanmiddag uitbrak bij een garagebedrijf. Daar is weinig meer van over. Wel heeft de brandweer kunnen voorkomen dat het vuur oversloeg naar een tankstation er pal naast en een molen. Vanwege de brand werd zo'n beetje het halve dorp afgezet. Voor de kust van Malta zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen nadat ze schipbreuk hadden geleden. De migranten kwamen vanuit Libië en zaten met zo'n 60 aan boord toen het kapseisde. Een groot deel van hen is gered door een visserschip in de buurt. Er is nog altijd een grote zoektocht bezig naar overlevenden. In het Brabantse Kaam zijn 2 motorrijders aangereden door een automobilist. Ze reden in een toertocht toen het misging. De bestuurder van de auto had waarschijnlijk gedronken en is daarom aangehouden. De 2 motorrijders zijn volgens Omroep Brabant flink gewond naar het ziekenhuis gebracht. En na het ontslag van Robin van Persie is de grote vraag wie hem bij Feyenoord gaat opvolgen. Volgens de Telegraaf wordt een verrassende naam genoemd, de Oostenrijkse trainer Olivier Glasner. Die won onlangs met Crystal Palace de Conference League. Voor Van Persie houdt het op bij Feyenoord, ondanks een 2e plek in de eredivisie. Dan nog het weer van Weer Online. Het is overal droog en het koelt vannacht af naar een graad of 12. Morgenochtend start bewolkt met soms wat zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Later op de dag gaat het vanuit het westen regenen.
1: Kink. Alternative Rock Radio. Diana Kok.
3: Een hele fijne zondagavond met zometeen muziek van Arctic Monkeys, Rolling Stones, maar eerst Pearl Jam.

0: De zanger Alex Turner, hij was alles behalve onder de indruk.
1: Kink.
0: Sommige mensen hadden hele grote verhalen over New York of over San Francisco. In die ene zin, hè, you're not from New York City, you're from Rotherham. Daarmee deelt hij een hele flinke dreun uit. Arctic Monkeys hoorde je op Kink. Hallo, een hele fijne zondagavond. Diane hier, welkom. We gaan weer samen het weekend afsluiten en dat doe je bij Kink natuurlijk altijd heel erg goed. We reizen zo meteen af naar de ruïnes van Pompeii. Maar nu eerst gaan we naar een groot land. Dit is Big Country.

In 2023 bestond deze track van Bastille 10 jaar. En ter ere daarvan is een hele bijzondere versie gemaakt in samenwerking met de beroemde filmcomponist Hans Zimmer. En als je die track nog nooit gehoord hebt, dan kan ik je zeker aanraden dat eens te doen. Hallo, een hele fijne zondagavond. Je luistert naar Kink, daar waar je zometeen No Doubt hoort. En in die track is Gwen Stefani niet verbaasd als een relatie tot een einde komt. Welke track? Dat is, ga je horen naar Nirvana. Come As You Are.

0: Kiss.
1: Misschien kun jij de videoclip van Ex-Girlfriend nog wel herinneren. Gwen Stefani heeft daar in een behoorlijk opvallende look, heel fel roze haar, een stevige make-up, laten we het zo zeggen, en behoorlijk aanwezige blush. Ja, ik weet niet wie haar make-up artist was, maar die persoon had misschien een heel klein gevalletje van blush blindness. En dat is als je net iets te enthousiast met je kwasten bezig bent geweest en je eigenlijk een beetje als Pieper de Clown eruit ziet. Maar goed, hè, Gwen Stefani, hartstikke leuke chick. Zij kan heel veel hebben, dus we noemen het maar gewoon een iconische look. Goed, zometeen op Kink Muse en daarna Blink-182.
2: Kink. Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
3: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax. 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: Kink. Dit is het station van... Kink.

0: Muse op Kink.
1: Kink.
0: En daarvoor hoorde je Blink 182. En zij werden gisteren op Rock am Ring bekendgemaakt als allereerste headliner voor volgend jaar. En misschien ben jij er wel geweest dit jaar bij Rock am Ring. Laat me vooral eventjes weten in de Kink-app hoe je het daar dan hebt gehad en wat je zoal hebt gezien. Dat vind ik altijd leuk om te horen. Ook als je andere dingen te melden hebt, dat kan gewoon met een berichtje in de Kink-app. Vind ik altijd leuk om jullie eventjes te horen. Ja, volgend weekend. Hè. Volgend weekend is in mijn stad Zwolle de halve marathon. En mijn broer loopt daarin mee. En het is 21,5 kilometer. Nou ja, eigenlijk 21,1. Dat is een flinke afstand heen. Zelfs Lenny Kravitz vraagt zich af waar ze heen lopen. Je hoort hem. Na Blur, There's No Other Way.

Wat een samenwerking. Al is niet iedereen helemaal fan van deze versie. De meningen lopen echt behoorlijk uiteen. Maar in de Kink-app zie ik gelukkig vooral positieve reacties. Eddo is duidelijk fan. Die zegt dat hij dit een heel goed nummer vindt. Nou, daar sluit ik me volledig bij aan, Eddo. En zometeen krijgen we een punkpop pep talk van onder andere deze. It just takes some time, Jimmy Eat World ga je zo meteen horen en ook John Lennon. Maar nu eerst een track die werd geschreven om te bewijzen dat het eigenlijk helemaal niet zo moeilijk is om een nummer te schrijven. Maar of Mike Scott van The Waterboys toen al wist dat hij een wereldhit te pakken had, dit is Hall of the Moon.

0: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
1: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
0: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
3: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
4: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
5: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
4: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
5: Wat doe ik aan?
4: Shop nu bij Zalando.
6: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
7: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Israël wordt bestookt met raketten vanuit Iran. In verschillende gebieden gaat het luchtalarm af en het Israëlische leger zegt dat ze druk bezig zijn om de raketten te onderscheppen. In april 2024 vuurde Iran honderden drones en raketten op Israël af. Om hoeveel het er nu gaan is nog niet duidelijk. Er wordt nog altijd geblust in Zwaanshoek, niet ver van Schiphol. Daar vloog vanmiddag een bouw- en garagebedrijf in brand. Het vuur wordt wel minder, maar is dus nog niet uit. De regionale omroep meldt dat er vlak voor de brand een enorme knal werd gehoord. Bij de brand in Zwaanshoek raakte niemand gewond. De Deense voetballer Christian Eriksen is opnieuw tijdens een voetbalwedstrijd in elkaar gezakt. Het gebeurde dit keer bij een oefenduel tussen Denemarken en Oekraïne. Hij maakte het goed, hij liep uiteindelijk zelf van het veld. 5 jaar geleden zakte hij in elkaar bij een EK-duel tegen Finland en werd toen ook gereanimeerd. En Feyenoord heeft iets gezegd over het ontslag van Robin van Persie. Volgens de nieuwe directeur heeft Van Persie alles gegeven voor Feyenoord en verdient hij zeker credits voor het bereiken van de tweede plaats. Maar toch vindt hij dat Feyenoord te weinig punten heeft gehaald en dat ze daarom afscheid van hem hebben genomen. Dan nog het weer van Weer Online. Het is overal droog en het koelt vannacht af naar een graad of 12. Morgenochtend start bewolkt, met soms wat zon. Het wordt dan 20 tot 22 graden. Later op de dag gaat het vanuit het westen regenen.
7: Kink. Alternative Rock Radio. Diana Kok.
9: Met zometeen John Lennon, Instant Karma ga je horen naar The Middle van Jimmy Eat World. Kink.

The man, the legend, John Lennon, Instant Karma. Ja, en hij was niet alleen een beroemde Beatle, maar John Lennon was vooral iemand die muziek gebruikte om mensen te laten nadenken. Soms met een mooie boodschap, maar ook best wel controversiële ideeën, scherpe ideeën. Instant Karma hoorde je hier dus op Kink. Zometeen op Kink een Britse singer-songwriter die bekend staat om zijn ruwe stem, zijn eerlijke teksten en een moderne rocksound waarin de invloeden van Bruce Springsteen heel erg duidelijk terug te horen zijn. Welke artiest dat is, ga je horen na Alanis Morissette. En die hoor je weer na The Haunted Youth. En dan moet hij het wel doen. Dus als je even een momentje hebt, dan kom ik bij je, bij The Haunted Youth.

0: Door die grote hit Rain Me In met Olivia Dean zou je haast vergeten dat Sam Fender nog veel meer mooie muziek heeft gemaakt. Zoals deze.
1: Kink.
0: Tyrants op Kink. Het nummer gaat niet echt over tirannen of dictators, maar iets veel persoonlijkers. Die tirannen in je hoofd namelijk. Die negatieve gedachten, twijfel en druk die je jezelf soms oplegt. In Tyrants hoor je hoe iemand probeert daarmee af te rekenen. Het gaat dus eigenlijk over onzekerheid, over fouten maken en toch proberen jezelf weer op te rapen. En die boodschap is eigenlijk best krachtig. Vecht tegen de dingen die je tegenhouden. Ook al zitten die vooral in jezelf en in je hoofd. Nou, wat het nummer extra goed maakt is dat het klinkt als een energieke rocktrack. Ja, en ondertussen heeft het hele serieuze en eerlijke tekst. Daar is Sam Fender heel goed in. Om dat te verpakken in een heel vrolijk, rocky, poppy nummer. Met hele vrolijke klanken. En daar zit soms een hele serieuze tekst onder. Ja, ik denk wel dat daar de kracht ligt van Sam Fender, als je het mij vraagt. Ja, een band die dat ook heel goed kan. Die bekend staat op hun donkere en gevoelige tracks. Dat is zeker deze band. Placebo, je hoort ze nu op Kink.

0: 25 juli staan ze in de bovenzaal van Paradiso Culture Wars, inmiddels hartstikke uitverkocht. Ja, deze band uit Texas heeft jarenlang gewerkt om een doorbraak te forceren. En die hebben ze met het releasen van het album Don't Speak wel een beetje te pakken. Niet helemaal naar het grote publiek, maar dat is misschien nog helemaal niet. Want er komen steeds meer mensen bij die ze ontdekken. De band komt bij steeds meer mensen op de radar. Dus dat is goed om te horen. Ja, 25 juli, ik ben erbij in Paradiso in de bovenzaal. Het leuke is, het is een dagje voor mijn verjaardag. Dus ik hoop dat ze dan misschien nog eventjes doorgaan tot na 12 uur. Dan kan ik daar met jullie misschien wel mijn verjaardag vieren. Dat is toch leuk, ja. Goed, wie ook steeds meer op de radar komt van steeds meer mensen is de band Alex Sax. Autopilot ga je zo meteen horen en ook de Cranberries hoor je zo.
1: Kink. Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
7: Kink.

0: Wat een fantastisch goede plaat. Alex Sax, Autopilot.
1: Kink.
0: Nou, soms sta je inderdaad op de autopilotstand. En dat kan soms voor hele vele vervelende situaties zorgen. Zo ook in Drachten gisteren. Een vrouw moest daar door de brandweer worden gered nadat ze vast kwam te zitten in een boom tijdens een zoektocht naar een ontsnapte papegaai. Mimi heet die papegaai. Ja, ze klom zelf de boom in om die vogel te redden, maar zij kon daar vervolgens niet meer zelfstandig naar beneden komen. De brandweer heeft ter plaatse moeten komen en die heeft haar veilig omlaag geholpen. Ja, daarna werd de vrouw samen met die papegaai uit de boom gehaald. Ja, met een hoogwerker, hè? Zie je het al voor je? Oh. Nou ja, Mimi is in ieder geval weer veilig terug. En dat geldt ook voor de vrouw die in de boom is geklommen. Ja, gelukkig liep het allemaal maar goed af. Ja. Dat uitzonderlijke nieuws. Ja, ik zit dan op zondag door al die nieuwsberichten te scrollen. En toen denk ik van ja, dit moeten jullie ook horen. Want het is gewoon een leuk verhaal. Goed.
2: Diana Kok.
0: Hallo, je luistert naar Kink. Diana hier nog tot middernacht. Met zometeen muziek van Paolo Nutini. Iron Sky ga je zometeen horen. Maar nu eerst Chris Cornell met zijn Audioslave. Like a Stone hoor je nu.

klassieker uit de jaren 90. Come Out and Play van The Offspring. En die hoorde je hier. Kink. Hallo, Diane hier. Zometeen heb ik de allernieuwste van Nothing But Thieves voor je. Want ja, hè, waar je Diane zegt, zeg je Nothing But Thieves. Dat is eigenlijk wel een beetje zo. En ik ga zometeen verklappen hoeveel kaartjes ik gekocht heb voor hun aankomende tour. Maar jullie mogen natuurlijk altijd in de Kink App eventjes een gokje wagen hoeveel shows er te gaan zijn. Als je vanochtend tussen 9 en 12 naar Ellie van Gessel hebt geluisterd op Kink, dan weet je het antwoord al, want die heeft het ook even verklapt. Maar jullie mogen best even een gokje wagen. Vind ik wel even leuk om te kijken wat jullie denken. Hoeveel shows ik ga aftikken volgend jaar. Nou, naast Nothing But Thieves staat ook binnenkort een andere band in Nederland. Niet in de Ziggo Dome, maar wel in de Melkweg. En dat is Leap. En je hoort ze nu met Sinking Feeling.

0: Kink. 18 plus, speelbewust.
1: Ja.
2: Echt serieus?
1: Oh,
2: wat een geld.
3: 18.000. Godverdikke me.
4: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
0: 18 plus speelbewust.
6: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
7: Goedemorgen!
8: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
7: Mm.
8: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
11: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
12: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
11: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
13: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. President Trump wil dat Iran terugkeert aan de onderhandelingstafel. Jullie hebben jullie projectielen afgevuurd, nu is het genoeg, zei hij bij Fox News. Iran schoot vanavond meerdere raketten af op Israël. Trump gaat ook met premier Netanyahu bellen, omdat hij niet wil dat Israël terugslaat. Op de A2 is vanochtend een man aangehouden die met 240 km per uur over de snelweg scheurde. Na een achtervolging dumpte de wegpiraat zijn auto in Houten en ging er met een andere auto vandoor. Even later vond de politie hem alsnog. Hij is zijn auto en zijn rijbewijs kwijt. In het midden van Frankrijk is een politiehelikopter neergestort. Daarbij viel 1 dode en raakte 2 mensen gewond. Hoe het kon gebeuren is nog niet bekend. De helikopter vloog vanmiddag urenlang boven een bos op zoek naar een vermiste tiener. Die is inmiddels teruggevonden. En tennisser Alexander Zverev is ontzettend blij dat het hem eindelijk is gelukt om een Grand Slam toernooi te winnen. Lang droeg hij de titel de beste tennisser zonder Grand Slam titel, maar vanavond won hij de finale van Roland Garros tegen de Italiaan Flavio Cobolli. Die baalde en vroeg nog wel even of hij de volgende keer mag winnen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog en het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgenochtend start bewolkt met soms wat zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Later op de dag gaat het vanuit het westen regenen.
14: Kink. Alternative Rock Radio. Diana Kok.
16: De allernieuwste van Nothing But Thieves Evolution ga je horen na Radiohead. Kink.

week ging de kaartverkoop van start voor de nieuwe Stray Dogs Tour. Begint volgend jaar, dan staan de mannen van Nothing But Thieves 2 avonden op rij in de Ziggo Dome op vrijdag 15 en zaterdag 16 januari. En misschien ga jij wel naar een van die shows. Het is in ieder geval strak uitverkocht. En jullie mochten al eventjes gokken in de Kink-app hoeveel shows ik deze tour ga zien. Ja, het liep een beetje uiteen, dus ik dacht Leonie dat het er 3 waren. En Brenda, zij dacht 6. Nou, Brenda, je zat er heel dichtbij, want er zijn er 5. Ja, 2 weken geleden nog vloog ik naar Newcastle om ze daar te zien. In een hele kleine venue. En daar traden ook andere muzikanten op. En zo heb ik een ander bandje ontdekt, wat eigenlijk prima bij Kink past. Ze heten Leases. En ik schakel heel eventjes over naar het Engels, want de heren hebben namelijk hun radio ook op Kink afgesteld. The BBC already named them the ones to watch. And now it's our turn at Kink to play their music. They are from Newcastle and they perform with such great and high energy. I hope you guys will play shows in the Netherlands very, very soon. This track I will be playing, it's about intense love. The kind that arrives quickly and almost recklessly. The type that skips the careful steps and dives straight into something all-consuming. For the first time on Dutch radio, this is Hers from Leases.

0: nummer 5 uit de Gitaarriff Top 100.
1: Kink.
0: Ja, afgelopen vrijdag was hij weer te horen bij Erik Corton, de Gitaarriff Top 100. En Erik zei daarover het volgende. Een goede riff hoeft maar een paar seconden te duren en je weet meteen waar je aan toe bent. En dat is de magie. Dat is een universele hartslag. Nou, bij Kink voelen we allemaal diezelfde hartslag en hebben we allemaal diezelfde hartslag. Voor gitaren, ja, dat weten we natuurlijk allemaal. Dat hebben we allemaal gemeen. Dus ja, wel eventjes leuk, want ik pak even de Kink-app erbij. Want er zijn toch wel wat berichtjes binnengekomen op debuut van Leases, wat ik zojuist draaide. Jurjen die geeft aan een kinkwaardige band. Nou, dat gaan we eventjes noteren hier bij Kink. En het zou leuk zijn als we deze gewoon vaker draaien. Ik stem voor, want ik vind het echt een

0: Foo Fighters op Kink, My Hero. Nou, mijn held is zeker mijn vader. Vooral afgelopen week, natuurlijk altijd. Maar afgelopen week wel eventjes in het bijzonder. Want ik ging heel eventjes het oude papier wegbrengen. En ik trok de deur achter me dicht. En toen dacht ik, shit, mijn sleutels. Crap. Ja, ik woon in Zwolle en mijn beste vriendin die woont best wel vlakbij. Zij heeft een sleutel van mijn huis, maar zij heeft ook een eigen Grand Café. En het was natuurlijk precies in de lunchspits. Dus zij kon daar niet weg en zij wist ook niet precies wanneer ze daar wel weg zou kunnen. Dus ja, toen moest ik terugvallen op mijn ouders, want die hebben een andere set sleutels. Maar ja, die wonen in Dedemsvaart en dat is toch gauw een half uurtje rijden vanaf Zwolle. Maar mijn vader die sprong meteen in de auto en heeft me gered. Dus ja, absoluut is hij my hero. Hallo, je luistert naar Kink. Diane hier nog tot middernacht, nog een half uurtje. Met zometeen de Crash Test Dummies. En Royal Blood ga je ook zo horen.
1: Kink. Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
4: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
5: Met cryptomunten. De nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
6: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
7: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker.

kan me die videoclip nog heel goed voor de geest halen van deze Crash Test Dummies. Ja, dat vertelde het verhaal van drie verschillende kinderen. En eentje die kreeg een ongeluk en die kreeg grijs haar. En de andere die had allemaal dingen op zijn lichaam. En de andere zat in de kerk. En ik weet niet helemaal wat voor verhalen het allemaal vertelde. Maar ik kan me dat nog heel goed voor de geest halen. Goed, dat zou je ook kunnen zeggen van de kink die we draaien op muziek. Want daar luister je naar Kink, jouw alternative rock radio. Ik ben hier nog tot middernacht. Ik ben Diane. Met zometeen een track geschreven als bijrijder van David Bowie.

Iggy Pop, hij liet zich in de jaren 80 door niemand minder dan David Bowie door Berlijn rondrijden. En als herinnering daaraan schreef Iggy The Passenger. En de volgende band kwam vorige week tot genoegen van Michiel met een gloednieuwe single, We Might As Well Be Strangers. En er komt ook een nieuw album aan. De Gold Album gaat het heten en gaat gereleased worden op 21 augustus. Dit is Island in the Sun.

De allernieuwste van Intisicari en Find Out the Hard Way. Kink. Nou, wij komen er ook op een harde manier achter dat deze zondagavond echt op zijn einde loopt en de maandagochtend in zicht komt. Maar bij Kink laten we je natuurlijk niet in de steek, want zometeen om 6 uur kun je weer wakker worden met de beste alternatieve rockmuziek in de Kinkstart bij Michiel Veenstra. Maar tot die tijd hoor je natuurlijk ook gewoon de beste rockmuziek in de non-stop. Ik ben er volgende week zondagavond weer tussen 9 en middernacht. Ik hoop je dan weer te horen. Heb een hele fijne week. Slaap lekker. Ik heb er nog eentje voor je. Dit zijn de Manic Street Preachers. En ik wens jou een hele fijne nacht.

0: uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De brand in Zwaanshoek, vlakbij Hoofddorp, is onder controle. Vanmiddag brak er brand uit in een bouw- en garagebedrijf. Vanwege de rook werd een NL-alert gestuurd. Niemand is gewond geraakt, wel werden een paar mensen nagekeken omdat ze rook hebben ingeademd. President Trump heeft gebeld met de Israëlische premier Netanyahu. Hij vraagt hem om geen vergeldingsaanval uit te voeren op Iran, dat eerder op de avond raketten afvuurde op Israël. Trump baalt ervan dat het conflict weer oplaait. Hij probeert al maanden een vredesdeal in het Midden-Oosten te bereiken. Bij Diamond League-wedstrijden in Zweden heeft Jessica Schilder goud gewonnen bij het kogelstoten. Ze kwam tot 20,89 meter. Bij discuswerpen was er zilver voor Jorinde van Klinken. En verrassend was het eerste verlies in 3 jaar voor polstokhoogspringer Armand Duplantis. Voor eigen publiek kwam hij niet verder dan 5,80 meter. En de oorspronkelijke leden van K3, Karen, Christel en Kathleen, hebben in Antwerpen hun allerlaatste optreden gegeven. De meidengroep gaf de afgelopen tijd bijna 50 reunieconcerten in Nederland en België. Die waren allemaal uitverkocht. In totaal zijn er meer dan 800.000 kaartjes verkocht. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en af en toe is er wat bewolking. De minima liggen rond de 13 graden. 'S Ochtends is er af en toe zon, maar later op de dag ontstaan er buien. Het wordt 20 tot 22 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedendag, ik ben Oscar van Oorschot. Ook D66 wil dat het makkelijker wordt om een onderzoek op te starten naar kindermishandeling zonder dat daar toestemming van de ouders voor nodig is. De meerderheid in de Tweede Kamer wil dat ook. D66 is van plan om daar na de zomer een wetsvoorstel over in te dienen. Een kwart van de mensen met een beperking heeft het gevoel dat ze er niet helemaal bij horen. Dat heeft het College voor Rechten van de Mens onderzocht. Het gaat er bijvoorbeeld om praktische zaken, zoals zelfstandig een gebouw of het OV in kunnen komen. Maar ze hebben ook het gevoel minder kans te hebben op een baan. Israël heeft de grensovergangen naar de Gazastrook opnieuw afgesloten vanwege de nieuwe aanvallen van Iran. Het gaat om een veiligheidsmaatregel, zeggen ze. Door de grens te sluiten kunnen hulpgoederen Gaza niet in, maar er zijn geen gevolgen voor de humanitaire situatie daar, zegt Israël. En er wordt heel veel geld verdiend met de nieuwe animatiefilm over gameheld Super Mario. In de bioscopen heeft de Super Mario Galaxy Movie na 2 maanden al meer dan 1 miljard dollar opgebracht, meldt een Amerikaanse entertainment site. Het zou de eerste film zijn dit jaar die dat is gelukt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog, af en toe is er wat bewolking. De minima liggen rond de 13 graden. 'S Ochtends is er af en toe zon, maar later op de dag ontstaan er buien. Het wordt 20 tot 22 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.